0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Hi zuster, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Stronger. En word fit in je geloof.
7: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
8: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
9: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
1: Van harte welkom bij Out of Power, een programma voor jongeren en ouderen.
2: Het allereerste wat ik wil zeggen is: God houdt van je.
0: Life gets better when you get better.
1: Van harte welkom bij Hour of Power. Heel veel jongeren tobben met het probleem dat ze denken: het gaat niet vooruit, maar het gaat achteruit in mijn leven. Nou, daar gaan we uitgebreid over praten in dit programma. Michael Molden, een van de dominees van Shepherd's Grove, praat over vooruitgang. Hoe bereik je dat nou in je leven? Het koor en het worshipteam zijn uiteraard ook aanwezig en ze zingen twee psalmen. Psalm 150, lofzang, en de bekende psalm 23, de Heer is mijn herder. En leuk om te vertellen dat Meredith Molden, de echtgenote van Michael, die je zo meteen in beeld gaat zien en die gaat preken, naar Nederland komt voor Hour of Power Live. Samen.
3: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
1: Van harte welkom bij Out of Power, een programma voor jongeren en ouderen.
2: Het allereerste wat ik wil zeggen is: God houdt van je.
0: Life gets better when you get better.
1: Van harte welkom bij Hour of Power op deze mooie zondag in september. Fijn dat u en dat jij kijkt. Bobby spreekt over de stem van de Heilige Geest. Dat is niet altijd een hoorbare stem, maar Gods Geest geeft je richting in je leven. Dat is wat Bobby ons gaat vertellen. Het koor zingt, Great is thy faithfulness, groot is uw trouw, o Heer. Nou, dat gaan we ook zingen op 26 september... als we de samenzangmiddag van Hour of Power hebben in de Nieuwe Kerk in Katwijk, die prachtige kerk. En we hopen dat velen van jullie daar aanwezig zullen zijn om samen te zingen. Meer informatie op onze website. En we gaan natuurlijk ook een gast interviewen, en dat is Tania Montero. Jij bent in Brazilië geboren, je bent Braziliaans-Nederlandse. Waar gaat het bij jou om? Om religie of relatie?
3: Vandaag gaat het om relatie.
1: Vandaag gaat het over relatie. Ja, daar wil ik het graag over hebben. Een relatie met God. Ja. En hoe je dat ontdekt hebt, dat ga je vertellen. Van harte welkom bij Hour of Power.

0: Dit koorzong, laten de woorden van mijn mond u wel gevallig zijn. Dat is uit een psalm van David. Even iets vertellen over dat koor. Het is een koor van vrijwilligers die elke donderdagavond enthousiast komen oefenen en dan op zondag in de dienst zingen. En mensen vragen mij wel eens, wie is nou die enthousiaste man die een beetje op Billy Graham lijkt en die daar zo met zijn handen gebaren staat te zingen? Nou, dat is Gary. Hij is 92 jaar oud. En toen ik zei, nou, je bent nogal gebarend, zei hij tegen mij, ja, maar ik ben 40 jaar dominee geweest in een zwarte kerk. Leuk om al die mensen te ontmoeten soms van het koor. Ze zijn echt super enthousiast. Dat ben je ook, hè, Taina?
1: Klopt.
0: Je bent in Brazilië geboren. Je bent opgevoed door je opa en je oma. Waarom was dat?
1: Omdat mijn moeder heel jong zwanger was. En mijn vader heeft haar verlaten toen zij 17 jaar was. En mijn opa en mijn oma hebben mij geadopteerd. Omdat zij nog te jong was om voor mij te zorgen.
0: Ja, waarom ben je naar Nederland gekomen?
1: Om te studeren.
0: Ja, en wat ging je studeren?
1: Fotografie en daarna bedrijfskunde.
0: Ja. Je komt in Nederland en eigenlijk heb je 7 jaar... hoewel je toch met een gelovig achtergrond naar Nederland kwam, ben je eigenlijk in een diep gat gevallen.
1: Ja, het is echt heel moeilijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hoe diep was dat?
1: De vlam brandt niet meer. Als je niet bezig bent met God, met zijn koninkrijk, je gaat gewoon langzaam naar de wereld toe. En zakt wel een beetje. En dan kom je eigenlijk terecht bij heel veel afleiding. En ga je ook tegenkomen bij frustraties. En ik ben gewoon echt gaan studeren, hard werken. Want als ik op een bepaald punt in mijn leven wil komen, ik moet nu doorgaan. En al andere dingen tegenslagen of heb ik gewoon kunnen overwinnen doordat ik de focus heb gehouden.
0: Dan komt er een moment in je leven in 2018... terwijl je nog steeds aan het zoeken bent van wie ben ik, waar hoor ik, dat je Gods stem hoort. En wat zegt die stem tegen je?
1: Ik begon de verlangens te krijgen om God weg op te zoeken. Die verlangen was altijd, alleen ik wist niet hoe ik dat zou kunnen doen. Ik vond mezelf nog niet goed genoeg om God te gaan volgen. Want ik was nog veel bezig met focus op vol van mezelf. Maar die verlangen was altijd. En toen heb ik God gevraagd, Heer, ik wil u volgen, maar ik weet niet hoe ik dat moet doen. Ik ben niet sterk genoeg om dat te doen. God sprak me, dat hoef je niet zelf te doen. Ik ga dat voor doen. Zorg alleen dat je onderwijs wordt. En zorg dat je gewoon omgeving gaat zoeken waar je gevoed mag worden.
0: En waar deed je dat? Waar werd je gevoed?
1: Ik ben gaan opzoeken. Wij zijn hele zoektocht door heel Nederland. Heel veel conferenties, heel veel plekken. En uiteindelijk ben ik bij een kerk terechtgekomen en een bijbelschool gaan volgen.
0: Ja. Hoe vond je uiteindelijk je geloof weer terug?
1: Na corona, tijdens corona, ja.
0: En tijdens corona droomde je ook van een echtgenoot, een koophuis, kinderen.
1: Ja.
0: En in de corona viel dat helemaal weg.
1: Ja, alles viel weg, ja. Had ik zelf alles gepland. En had ik mijn plan A, plan B, plan C. En uiteindelijk, toen alles verviel, ik had gezien dat wij eigenlijk... De toekomst staat niet in onze hand. Het ligt echt in de hand van God. Dat alles vervalt. Dat God is de enige die nog is. En uiteindelijk, je zoekt naar in andere dingen. Alles wat je zoekt, kan je alleen maar in Jezus vinden. De vervulling en de vrede. Ook wel, ja, God is trouw. En we kunnen overal gaan zoeken, maar we zullen niet vinden. En dat heb ik geleerd... In de moeilijke tijd, ja.
0: Ja. Want hoe sta je er nu voor?
1: Ja, het is een van de beste fases in mijn leven. Omdat ik heb geleerd dat je kan jagen naar succes... of je kan wel dingen buiten God gaan zoeken... maar je gaat nooit vinden. Alleen bij Hij kan dat vinden. En dit heb ik ook kunnen vinden. Ja.
0: Je zei net, God is trouw, ook als ik niet trouw ben.
1: Ja.
0: Je had strijd.
1: Ja. Ja.
0: Vertel eens van die strijd.
1: Of de strijd is... het is niet vanzelfsprekend als je een God te volgen. Je moet wel heel veel dingen achter je laten. Maar zodra je wandelt in zijn wegen, in zijn roeping... alles gaat vanzelf. En ik merk, ik heb heel vaak zelf heel veel dingen... zelf met mijn eigen kracht geprobeerd.
0: Ja.
1: En het was altijd teleurstelling, frustratie. Dat betekent niet dat je als je met de Heer wandelt... dat je niet uitdaging zou hebben. Je komt wel uitdaging, maar je weet wel... je weet dat je niet alleen bent.
0: Ja. Wat was je droom?
1: Een vast contract te hebben in Nederland.
0: Gewoon dat je zeker inkomen had, dat je een huis kon kopen.
1: Ja.
0: Maar die droom is niet uitgekomen.
1: Nee.
0: Nee. Wat kwam daarvoor in de plaats?
1: Ja, ondernemerschap.
0: Ja. Wat ging je doen?
1: Ik ging mijn eigen bedrijf starten als media leverancier van makelaars.
0: Ja, en wat deed je daarvoor?
1: Daarvoor, ik deed hetzelfde, alleen niet voor mezelf.
0: Ja, is het een succesvol bedrijf?
1: Ja, ik zie mijn ondernemerschap als een ministry.
0: Ja?
1: Ik zie echt als een bediening.
0: Ja.
1: Vanaf de starten tot nu toe, ik zie echt Gods hand, echt de gunst van God. Ik ben gestart zonder middelen, zonder connecties, zonder geen enkele idee wat ik aan het doen was. Maar ik had wel een woord van God, dat ik zo ga ondernemen en dat zij mij zo gebruiken in de plek waar hij mij zou zetten. Maar dat ik daar hem zo niet moet vergeten.
0: Ja, je bent een dronepiloot.
1: Ja.
0: Je bent ook iemand die ontzettend mooi kan fotograferen, maar ook dingen kan bedenken, bijvoorbeeld kantoren inrichten.
1: Ja.
0: Waar haal je die creativiteit vandaan om op een lege vlakte iets te bedenken?
1: Ja, ik denk dat mijn talenten en mijn creativiteit, het komt echt door tijd te brengen met God. Dan kreeg ik zoveel creativiteit. Niet alleen creativiteit, maar heel veel nieuwe ideeën, ook voor nieuw business. Ja.
0: Wat zeggen anderen als je dat vertelt?
1: Ja, ik ben heel open met mijn geloof. En heel veel mensen worden hier ook heel erg geïnspireerd.
0: Ja. Als jij nu mensen tegenkomt die niet geloven, zeg je dan ook, ik kom uit Brazilië, in Nederland heb ik God gevonden. Mag ik over hem vertellen? Doe je dat?
1: Ja, ik ervaar heel veel mooie reacties. Ik ervaar echt zelf dat mensen nieuwsgierig zijn, mooi vinden en dat ze het wel meer willen weten.
0: Als jij een dag iemand uit de Bijbel zou kunnen zijn, een vrouw uit de Bijbel, voor wie zou jij kiezen?
1: Ik denk dat ik wel een man van de Bijbel zou willen zijn. Jozef.
0: Waarom?
1: Omdat ik zo echt wil ervaren hoe hij door zoveel pijn, verdrietig en onrechtvaardigheid, hoe hij in de gevangenis zat.
0: Oh ja.
1: En toen hij moest zijn familie ook vergeven.
0: Vertel even het verhaal van Jozef.
1: Jozef was een verkocht door zijn broers vanwege jaloezie. En hij is verkocht als een slaaf en heeft heel veel onrechtvaardigheid meegemaakt. En daarna God heeft hem geëerd, heeft hem als gouverneur van Egypte gemaakt. En hij heeft uiteindelijk zijn familie geholpen die hem zoveel pijn heeft gedaan.
0: Knap, hè?
1: Ja, heel mooi.
0: Ja, ik vind een van die mooie momenten dat zijn broers bij hem komen.
1: Ja. En toen hebben ze gezien dat hij had een droom. En die dag, toen zijn broer bij hem kwam, eigenlijk gebeurde wat in de droom, wat hij in de dromen had gezien.
0: Ja.
1: Ja, en toen moest hij hem allemaal vergeven.
0: Ja.
1: En helpen.
0: Ja. Dat is mooi, hè?
1: Ja, heel mooi.
0: Een mooi verhaal.
1: Ja.
0: Je leest elke dag de Bijbel en je begint elke dag met de Bijbel, hè?
1: Ja.
0: Elke dag.
1: Elke dag.
0: Wat lees je dan? Wat doe je dan?
1: Verschillende. Ik doe studies. Elke maand een boek van de Bijbel. En een dag ga ik gewoon hele maand één versus lezen.
0: Ja. Welk boek ben je nu aan het lezen?
1: Ik ben nu bij Leviticus.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oeh, dat is niet makkelijk, toch?
1: Nee, het is heel moeilijk. Ja. Ja.
0: Dat gaat allemaal over de wetten die God aan Israël geeft. De spijswetten bijvoorbeeld. Wat mag je wel eten, wat mag je niet eten? Ja. Wat haal je uit de Bijbel elke dag om enthousiast er tegenaan te gaan?
1: Ik denk dat de Bijbel heeft zoveel mooie dingen is een handboek voor ons leven. Je kan zoveel dingen toepassen, niet alleen je ondernemerschap, maar relaties. En ook naar God toe. Ik denk dat die handboek leert ons, beschermt ons door onszelf.
0: Ja.
1: En daarom is het zo belangrijk als je dat gaat echt induiken. Dat je gaat toepassen in je leven, je gaat echt de vruchten zien. Je gaat echt zien, nee, dit is echt waar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Heb je een bijbeltekst waarvan je... Of heb je heel veel bijbeltexten die veel voor je betekenen?
1: Ja.
0: Maar heb je één speciale?
1: Ja.
0: Welke is dat?
1: Ja, ik ga je pakken.
0: Ja?
1: Je woord berg ik op in mijn hart, zo zondig ik niet tegen u.
0: Ja.
1: Psalm 119.
0: Ja. Wat zou je tegen mensen willen zeggen die een weg moeten zoeken, net als jij?
1: Ja.
0: En ook misschien op zoek zijn naar geloof?
1: Ik denk, soms als je gaat naar een ander land, wel met een plan gaan. En het focus houden, want het is niet makkelijk vanwege cultuur en taal. En over geloof, ik denk dat je iedereen moet zoeken hoe bij iemand past. Maar ik zou zeggen, omringen met mensen die ook zelf geloven hebben. En ook jou kunnen daarbij helpen.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Ik zou zeggen, to the bang.
1: Ja, to the bang.
0: Wat is je droom?
1: Mijn droom is om de plannen van God te volgen tot mijn laatste dag in deze ja. aarde. Ja? Hij is dezelfde God die in voorzien is in alles wat ik doe.
0: Ik wil je niet met lege handen weg laten gaan. Dit is een boek wat Bobby Schuller heeft geschreven, De Kracht van de Heilige Geest.
1: Ja.
0: Als ik zeg Heilige Geest, wat zeg jij dan?
1: De Heilige Geest is ons beste vriend.
0: Nou, ja. Mooi. Dan is dit een boek over jouw beste vriend.
1: Ja, dankjewel. De moederleven in aanwezigheid. Wauw, heel mooi. Dankjewel. Ja.
0: Het koor gaat zometeen zingen, Great is thy faithfulness, groot is uw trouw, Heer. En weet je, dat kun je ook meemaken als je op 26 september naar Katwijk komt. Want daar hebben we een Hour of Power samenzangmiddag. En dan gaan we dat lied ook zingen, groot is uw trouw, Heer. Vorig jaar in Dordrecht, in de Grote Kerk, hadden we onze eerste samenzangmiddag. Het was prachtig, waren bijna 1000 mensen. En wat is er nou mooier dan samen God de lof toe te zingen. Hem te aanbidden en hem te prijzen in gezangen, psalmen, opwekkingsliederen. Alles komt voorbij. En ik hoop van harte dat je in de gelegenheid bent om naar Katwijk te komen. Je kunt een mooi dagje uit van maken aan zee. En het hele team van Hour of Power nodigt u en jou van harte uit om daarbij te zijn. Samen zingen met Hour of Power

0: Weer zo'n prachtige preek van Bobby met die bijzondere momenten waarin hij je stilzet bij de dingen die zo belangrijk zijn. De stem van de goede herder horen. Lees Psalm 23, zou ik zeggen. Een van die mooie psalmen waarin het lied van de herder zo prachtig wordt vertolkt. Tot volgende week, hoop ik.
1: Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws. Counting down!
7: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Top 33! Iedere eerste vrijdag van de maand, live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

0: Maybe you don't have stuff to obey him for. Very soon you will sing this song. You better start practicing.
1: Geen belastinggeld. Geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaai mee.
2: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
3: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
2: Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. En ik hoop dat jullie een geweldige week hebben gehad. God is goed, amen. Elke dag is een reden voor een feestje. Elke dag is reden tot vreugde. Elke dag is reden tot dankbaarheid. Elke dag is weer reden om gewoon weer een beslissing te maken en op te staan. Ongeacht de omstandigheden waar je tegenaan loopt, waar je doorheen gaat, wat je mee hebt gemaakt of wat dan ook. Gewoon om te zeggen, Vader, dank u wel. Want met u ben ik meer dan overwinnaar. Als u voor mij bent, wie kan dan tegen mij zijn? Dank u wel, Vader, dat u bij mij bent. Dat u mij nooit zult begeven, nog zal verlaten. Dank u wel dat uw onvoorwaardelijke liefde in mijn hart is uitgestort door de Heilige Geest. Dank u wel, Heer, dat ik nu uw geliefde kind ben. Halleluja. Ik heb geen reden om depressief te zijn. Ik heb geen reden om moedeloos te zijn. Ik heb geen reden om hopeloos te zijn. Ik heb geen reden om me machteloos te voelen. Ik heb geen reden om depressief te zijn of wat dan ook. Want u bent bij mij, u bent voor mij, niet tegen mij. Halleluja. Dat is gewoon waarheid. Weet je, en dankbaarheid, jongen. Man, dankbaarheid. Weet je wat het is? Dankbaarheid brengt vreugde voort. Als je dankbaar bent, dan ervaar je ook vreugde. En dankbaarheid en vreugde, dat is zo ongelooflijk belangrijk in het koninkrijk van God. God wil een dankbaar hart. God wil dat we vreugde ervaren. Zegt, verheug u altijd. Ik zeg u nogmaals, verheug u. Weet je, en dankbaarheid is gewoon dat je gewoon elke dag weer realiseert waar je vandaan bent gekomen en waar je vandaag bent. Dat is gewoon prachtig, man. Dat vind ik gewoon geweldig. Dat je gewoon realiseert, weet je. Ik was niks, maar nu ben ik alles. Ik was verloren, maar nu ben ik gevonden. Ik was dood, maar nu ben ik levend. Ik was duisternis, nu ben ik licht. Ik was een slaaf, maar nu ben ik een zoon. Ik was gebonden, maar nu ben ik vrij. Ik was blind, maar nu kan ik zien. Halleluja. Je bent gewoon, weet je. Hij heeft je geroepen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Weet je, wij zijn nu een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. Een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakt, opdat wij de deugden van hem zouden verkondigen die ons geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaarlijke licht. Powerful, man. Dat is wie wij zijn. Halleluja. Anyway, we zijn natuurlijk terechtgekomen weer in een nieuwe serie, een nieuwe aflevering van de serie One Basics. En ik heb er plezier in om deze lessen met jullie te delen. En ik hoop ook dat jullie er plezier in hebben om ernaar te luisteren. Dat je erop door opgebouwd wordt, dat je erdoor gezegend wordt. En ja, dat je gewoon jezelf steeds meer mag leren kennen in hem. En steeds meer nieuwe inzichten en openbaring mag krijgen over wie hij is. En wie jij bent, door wat hij voor jou gedaan heeft, wat je toekomt. En waar je op mag gaan staan, waar je rechtmatig aanspraak op mag maken. En ga al die dingen maar en al die dingen meer. Volgens mij hebben we het afgelopen week gehad. Ik moet even kijken, want ik ben met zoveel dingen tegelijk bezig. Volgens mij hebben we het vorige week gehad over het koninkrijk prediken. En dat was ook weer een hele mooie les, vond ik zelf. Werd ik ook heel erg weer door mijn moeder. En nu gaan we dan verder in les 20, les 1.20. En we gaan het hebben over de kracht van woorden. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel voor uw wijsheid. Dank u wel voor uw woorden. Dank u wel voor uw Heilige Geest. Dank u wel voor wie u bent en wie wij mogen zijn in u. We geven deze les in uw handen, zowel de ontvanger als de zender. Alhoewel de Heilige Geest de zender is. Spreek door mij heen. Gebruik deze aardelippen en dit aardevat tot de heerlijkheid en glorie van uw naam. Omdat u verheerlijk mag worden, Koning Jezus. In de naam van Jezus. Amen. Alright. De kracht van woorden. Weet je, het is heel erg belangrijk om hier heel erg bewust van te gaan worden. Omdat heel veel mensen gewoon geen idee hebben. En nogmaals, als ik zoiets zeg van mensen weten het niet, mensen hebben het geen idee, mensen snappen het niet, dan bedoel ik dat nooit veroordelend. Ik wil dat wel even gewoon benadrukken. Dat mensen soms zeggen, ja, je zegt altijd, mensen snappen het niet. Ik snap ook niet alles. Weet, ik bedoel dat niet veroordelend. Het is meer van, we kunnen het namelijk wel snappen, want God openbaart het in zijn woord. Hij heeft het in zijn woord aan ons gegeven. En als wij het woord tot ons gaan nemen en gaan begrijpen, en ons denken gaan vernieuwen met het woord van God, in Romeinen 12 vers 2, en we gaan begrijpen wat de volmaakte wil van de Vader is, en we gaan begrijpen wat ons toekomt, en we gaan begrijpen hoe al die koninkrijkprincipes en al die geestelijke waarheden werken, dan kunnen we in een leven van overwinning komen te wandelen. En als we, daar niet in wandelen, dan snappen we het dus niet. Dan hebben we het nog niet gegrepen. Dat is geen veroordeling, dat is gewoon een feit. En je kan dat gewoon pakken. Je kan dat gewoon. Het maakt niet uit wie je bent. Je hoeft geen geleerde te zijn om te begrijpen wie je bent in Christus. Weet je, we kunnen lezen. En als we niet kunnen lezen, kunnen we luisteren. Tegenwoordig zijn er zelfs luisterbijbels en zo. Maar bestudeer het woord gewoon en ga ermee aan de slag. Dus maar ook de kracht van woorden, daar hebben mensen vaak geen benul van, omdat ze heel veel ongeloof spreken over zichzelf. De woorden die we uitspreken en de woorden die we beleiden, daar zit enorm veel kracht in. Nou, ik heb een keer een onderzoek gekeken. En in dat onderzoek, daar aangaande het spreken van woorden, hoeveel woorden een mens spreekt, zeg maar. En dat is echt bizar. Dat is gewoon bizar. Hoeveel woorden gemiddeld een mens spreekt. Het is 15.000 woorden gemiddeld wat een persoon per dag spreekt. Een normaal persoon. Nou, dan heb je natuurlijk de hele introverte mensen die spreken waarschijnlijk minder. En je hebt hele extra vette, extraverte, extroverte mensen, hoe je dat ook zegt. En die spreken veel meer woorden. En dat is zoals ik bijvoorbeeld. Ik spreek heel, heel erg veel woorden. En we spreken zegen en we spreken vloek. Weet je, dus woorden van leven en woorden van dood. Nou, er zit zoveel kracht in onze woorden dat we gewoon echt serieus voorzichtig moeten zijn met de woorden die we uitspreken. We moeten ons heel bewust zijn van de woorden die we beleiden, de woorden die we proclameren, de woorden die we spreken. Over onszelf, maar ook over anderen. Weet je, David, die wist dat, koning David. Die zegt in Psalm 141 vers 3, zegt hij: Heere, zet een wacht voor mijn mond en behoed de deur van mijn lippen. Zet een wacht voor mijn mond en behoed de deur van mijn lippen. Dus hij vraagt een God om een wachter voor zijn mond te zetten en om de deur van zijn lippen te behoeden. Omdat hij wist dat hij dingen zou kunnen spreken die hem zouden kunnen schaden. Jij kunt dingen spreken die jou kunnen schaden. Weet je, wij moeten onze mond behoeden voor het spreken van woorden van ongeloof die ons kunnen schaden. Wij moeten ons bewust zijn van wat onze proclamatie is. Jouw belijdenis, jouw proclamatie, die moet in lijn zijn met het woord van God. Die moet gewoon helemaal in lijn zijn met het woord van God. En anders moet je het niet belijden en dan moet je het niet uit gaan spreken. Ik zal straks ook wel iets delen over hoe woorden een impact hebben gehad in mijn leven. Maar wanneer je op een plek bent waar je ergens geen geloof voor hebt, weet je, ga dat ongeloof dan niet uitspreken. Ga het niet uitspreken. Spreek geen ongeloof. Weet je, zwijg er gewoon over. Weet je, totdat je geloof in naar je boven komt. Ga niet proclameren van, dat kan ik niet, dat heb ik niet. Nee, wacht nou gewoon totdat je genoeg geloof hebt, zodat je dat ongeloof kunt omzetten naar geloof. Je kan ik wel omzetten. Weet je, dus wacht er gewoon mee om. Ga niet ongeloof belijden. Dat is gewoon belangrijk, dat je jezelf aan het vervloeken bent. Dit kan ik niet. Dat gaat mij niet lukken. Zal je net zien. Zal mij altijd overkomen. Weet je, dat heb ik weer. Weet je, dat je gewoon allemaal ongeloof over jezelf uitspreekt. Je bent jezelf constant aan het vervloeken gewoon. Weet je, je moet er gewoon over zwijgen. Net zolang totdat je gelooft van, nee, dat kan ik wel. Want God zegt dat ik het kan. Dat heb ik wel. Want God zegt dat ik het heb. Dat durf ik wel. Want God zegt dat ik moedig kan zijn en niet bevreesd hoef te zijn. Weet je, en ga zo maar door. Je kan gewoon alle dingen benoemen die God zegt. En niet, weet je, God schiep alles met zijn woord. Hè? Alles is geschapen door zijn woord en kan alleen maar bestaan door zijn woord. In Hebreeën 11 vers 3 staat: door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand is gebracht door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Hebreeën 1 vers 3 staat: hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Door zijn krachtig woord. God heeft alles geschapen met zijn woord. Hij sprak: laat er licht zijn. En er was licht. Hij sprak alles wat er is, sprak hij tot aan zijn. In Romeinen 4 vers 17 staat namelijk: God die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn roept alsof zij er waren. Dus hier zie je gewoon dat om iets van het onzichtbare naar het zichtbare te krijgen, zijn er woorden nodig. Weet je, woorden zijn nodig om het geestelijke naar het bovennatuurlijke te krijgen. Daar zijn woorden voor nodig. Weet je, zonder woorden gebeurt er helemaal niets. Ja, en ook zonder Heilige Geest gebeurt er niets. En zonder geloof gebeurt er niets. En zonder genade gebeurt er niets. Dat zijn allemaal andere lessen. Maar je hebt echt woorden nodig om dingen tot aanzijn te kunnen spreken. Om dingen in stand te kunnen brengen. Daar heb je woorden nodig. En God heeft ons zijn woord gegeven om te spreken. Zijn woord. Maar als wij niet de woorden van God spreken, als wij geen woorden van leven spreken, als wij geen woorden van geloof spreken, dan spreken wij automatisch woorden van ongeloof. Dan spreken wij automatisch woorden van dood. En dit zal dan ook zichtbaar worden in je leven. Wat je zaait is wat je oogst, hè? Galaten 6 vers 7. God laat niet mensen spotten. Wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten. En als jij continu ongeloof spreekt en jij continu vervloeking spreekt en continu negatief spreekt, dan is dat ook wat je zult gaan oogsten in je leven, want dat is wat je gezaaid hebt. Ik kan zien aan iemands leven wat hij gezaaid heeft. Aan de manier waarop hij de dingen doet, hoe hij met dingen omgaat en hoe geduldig of dat hij is of wat dan ook en hoe succesvol hij is en al die dingen meer, heb allemaal te maken met de woorden die hij spreekt. Die hebt te maken met de woorden die hij spreekt. Als iemand helemaal gestrest is en de hele dag loopt te tieren en te klagen en te mopperen en weet ik wat allemaal en ga zo maar door, dan zie je gewoon dat diegene, dat gaat niet goed in het leven van die persoon. Die is doodongelukkig. Die heeft alleen maar strijd. Dat komt vanwege het ongeloof en de vervloeking die de hele dag over zichzelf en over anderen loopt te proclameren. Weet je, wij zijn het product van onze eigen woorden, lieve mensen. We zijn gewoon het product van onze eigen woorden. Dat is heftig, want als jij weet dat jij het product bent van je eigen woorden, kun je dus zorgen dat het product wat je misschien nu bent, maar eigenlijk niet wilt zijn, kunt veranderen naar een product wat je wel wilt zijn door de woorden die jij spreekt. Door de woorden die jij spreekt. Weet je, wij zijn het product van onze eigen woorden en van de woorden die anderen over ons hebben uitgesproken. Weet je, en die woorden die anderen over ons hebben uitgesproken, die wij hebben geloofd. Want dat is dan ook wel weer belangrijk, want mensen kunnen wel van alles zeggen, maar als je daar geen waarde aan hecht, als je het niet aanneemt, dan heeft dat niet het effect. Maar als we in geloof aannemen wat andere mensen over ons hebben uitgesproken, dus dat je gelooft dat het zo is. Ik bedoel, als ik gewoon kijk, weet je, als ik kijk naar hoe mijn vader, ik hou van mijn vader, hij is bij de Heer. En ik zie hem weer, halleluja. Ik kijk er ook echt naar uit, naar de dag dat we elkaar weer ontmoeten. Maar voorlopig ben ik hier nog niet klaar. mijn vader, die zelf uit een gebroken gezin kwam en alles, maar dat terzijde, die sprak dagelijks heel veel woorden van dood over mij en over mijn broer. Heel veel woorden van dood. Je kunt het niet, je bent niks, snotneus, wat denk je wel niet wie je bent en ga weg. En je bent niks waard, je bent niet goed genoeg. Je had nooit geboren mogen worden, je bent een ongelukje. En, nou ja, ga zo maar deel. En dat soort dingen allemaal en ook heel veel scheldwoorden. Heel veel scheldwoorden. En het is gewoon vloek is vreselijk, man. Ik heb vroeger zoveel gevloekt. Echt in iedere zin had ik wel 4, 5 scheldwoorden of zo. En ik kon vloeken, jongen, dat was gewoon niet normaal. Gewoon niet normaal. Weet je, en toen ik net tot geloof kwam, zei ik ook nog wel eens zoiets. En dan klonk het gelijk verschrikkelijk in mijn eigen oren. En, want dat is gewoon van de duivel. Zeg maar, vloeken is heel erg, heel erg. Maar goed, daar heb je ook heel veel power. En mijn vader die deed dat dus. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik eigenlijk, nou, misschien tot heden toe gewoon last heb gehad, zeg maar, van niet goed genoeg voelen, zeg maar. Dat je je niet goed genoeg voelt, dat je onzeker bent, dat je mensenvrees hebt of angst hebt om het niet goed genoeg te doen, dat je niet aardig gevonden wordt, mensen je niet accepteren of weet ik veel wat, dat je niet goed bent of zo. En godzijdank heb ik het woord van God, godzijdank heb ik koning Jezus ontmoet, godzijdank heb ik zijn waarheid ontmoet, zodat ik mijn denken kon gaan vernieuwen en ik kon gaan realiseren dat dat een leugen is, omdat ik voor God gewoon volmaakt ben. Weet je, de Bijbel zegt dat ik volmaakt ben in Christus Jezus. Weet je, en ik ben gewoon goed genoeg voor God. Goed genoeg om voor zijn zoon te komen. En goed genoeg voor zijn zoon om voor mij te sterven. Goed genoeg, weet je. En ik hou van mijn vader en ik heb mijn vader al lang vergeven. En je hebt ook gewoon natuurlijk zelfverantwoording voor de keuze die je maakt in je leven en zo. Maar de woorden die hij over mij heeft uitgesproken hebben zodanig impact gemaakt dat ze mijn totaal verkeerd beeld van mezelf hebben gegeven. En mijn denkpatroon is zodanig geïnfecteerd en zodanig zijn de diepe sporen getrokken in mijn denkpatroon dat het heel erg lastig is geweest voor mij om uit dat denkpatroon te komen dat wat allemaal over mij gezegd is en wat ik vervolgens ben gaan geloven, dat leugen is en geen waarheid. Dat heb heel lang geduurd voordat ik dat kon gaan zien. En nog word ik er wel eens door aangevallen, maar dan weet ik nu hoe ik het moet counteren en dat doe ik met het woord van God. Amen. Ik spreek tegenwoordig zoveel woorden van leven over mezelf dat die woorden van ongeloof en dingen die over me uitgesproken zijn gewoon krachteloos gemaakt worden. Halleluja. Maar het is gewoon niet normaal wat een impact woorden hebben in het leven van mensen. Het heeft zoveel impact. Zoveel impact. Weet je, vroeger was ik niet anders dan mijn vader. Ik sprak heel veel lelijke woorden, zoals ik net al zei. Maar ook gewoon, ik beet van me af, omdat ik zelf onzeker was. Zodat mensen niet op mij zouden komen, maar op anderen, zeg maar. Dus je moet altijd de aandacht van jezelf afhalen. Hè? Dat deed je dan door harder te blaffen dan een ander. Dus ik was gewoon, ik scheelde heel veel. En, maar bijvoorbeeld ook gewoon in mijn relatie. Zei ik gewoon heel veel dingen die weer heel veel impact hadden op mijn vrouw. Waardoor mijn vrouw onzeker werd en zich niet goed genoeg voelde. Want dat was het gevolg van mijn woorden. De dingen die ik tegen haar zei, maakte haar onzeker. En gaf haar het gevoel dat ze niet goed genoeg was. En dat ze niet afdoende was voor mij, zeg maar. En toen ik dit allemaal begon te begrijpen, man, jongen, je wil niet weten hoe ik me daarvan bekeerd heb en hoe ik mijn woorden ben gaan veranderen. Ik noem maar elke dag the love of my life. De liefde van mijn leven. Elke dag, weet je, ik vind je geweldig. Ik vind je fantastisch. Ik hou van je. Je bent mijn kanje, je bent mijn schatje, je bent mijn engel. Weet je, gewoon alleen maar woorden van leven. Ik waardeer je. Ik ben zo dankbaar voor jou in mijn leven. Je bent een topper. En weet je, ik had me niets beters kunnen overkomen dan jou. En het gaat zo maar door. En ik meen het ook allemaal. Uit de grond van mijn hart. Weet je, maar dat is allemaal gekomen toen ik mijn woorden ben gaan veranderen. En toen ik ben gaan veranderen de manier waarop ik naar anderen kijk. Ik ben naar mensen gaan kijken zoals God naar mij kijkt. Weet je, maar omdat ik gewoon zelf zo door woorden een product ben geworden, zo ben ik dat ook vervolgens weer aan anderen door gaan geven. Aan mijn kinderen en ga zo maar door. Nou, geloof me, ik heb me er radicaal van bekeerd. Excuus. Radicaal van bekeerd en weet je, en ik spreek nu alleen maar woorden van leven over ze, joh. Zelfs als ze de grootste fouten maken, spreek ik alleen maar woorden van leven. Moet je kijken, scheiding begint met woorden. Scheiding begint met woorden. Ik hou niet meer van je, vind je niet meer aantrekkelijk. Ik ben niet meer verliefd op je. Ik voel het niet meer. Het begint met woorden, scheiding. Ruzie begint ook met woorden. Hey, ik weet niet, maar ik vind je een idioot. Of weet je, ik heb moeite met jou of wat dan ook. En je krijgt ruzie met elkaar. Dat begint met woorden. Ziekte begint met woorden. Weet je, en bijvoorbeeld weet ik veel, griep. Dat ze zeggen van, de griep heerst weer. Ik denk dat ik griep krijg. Nou, hij heerst niet over mij in de naam van Jezus. Maar mensen beginnen dan te zeggen, ik denk dat ik griep krijg. Ik denk dat ik verkouden ben. Ik denk dat ik dit of ik heb dat. Of. En dat begint gewoon met woorden. Ziekte begint met woorden. Mislukking begint ook met woorden. Ik kan het niet. Ik kan het niet. Het gaat mij niet lukken. Dat is niet voor mij weggelegd. Daar ben ik niet voor geboren. Nee, dat zit niet in mij. Ik kan het gewoon niet. Weet je, en we vervloeken onszelf met woorden en we zegenen onszelf met woorden, lieve mensen. Maar de Bijbel zegt in Jacobus 3, vers 10, uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Maar dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders. Wij horen leven te spreken, wij horen geloof te spreken. En wij horen niet onszelf en anderen te vervloeken, maar gewoon continu leven en geloof te beleiden over ons leven. Jezus zegt in Matthäus 6, vers 31, wees daarom niet bezorgd en zeg niet. Soms moet je zo gewoon ingezoomd zijn, zeg maar, op wat Jezus daar zegt. Hij zegt, wees daarom niet bezorgd en zeg niet. Hij wist al lang dat we ons zorgen zouden maken. Daarom zegt hij, wees in geen ding bezorgd en zeg niet. Dus als je je zorgen maakt, spreek dan je zorgen niet uit. Ga geen woorden geven aan je gedachten. Spreek niet uit wat er in je gedachten binnenkomt als het niet in lijn is met het woord van God. Spreek alleen uit wat in lijn is met het woord van God. Spreek alleen waarheid. Je kan zeggen van, ja, ik voel dit, maar God zegt. En niet van, ja, ik weet wat God zegt, maar ik voel dit. Je moet het omdraaien. Weet je, ik voel dit, maar God zegt. Dit valt mij nu aan, maar God zegt. Dit is wat ik nu ervaar, maar God zegt. Je plaatst altijd het woord van God boven je omstandigheden. Weet je, dus wees niet bezorgd en zeg niet, wat zullen wij eten, wat zullen wij drinken, waarmee zullen wij ons kleden? Waarom moeten we al deze dingen niet zeggen? Waarom moeten we al deze dingen niet beleiden, niet uitspreken? Omdat het je berooft van de waarheid in Christus. Het maakt dat zijn beloftes niet manifest worden in je leven, omdat jij besluit iets anders te geloven dan wat hij zegt. Jij moet jouw zorgen niet beleiden. Jij moet zijn waarheid beleiden. Jij moet zijn waarheid uitspreken. Jij moet in zijn waarheid gaan staan. Jij moet continu de woorden van God spreken over jouw leven. Ik ben goed genoeg. Ik ben geliefd. Ik ben gekocht. Ik ben betaald. Ik ben heilig. Ik ben puur. Ik ben rechtvaardig. Ik ben smetteloos. Ik ben genezen. Ik ben gezegend. Zijn gunst is op mijn leven. Ik heb geen gebrek, maar overvloed. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Halleluja. Weet je, spreek gewoon leven over jezelf uit. Continu. God zegt, ik zal je voorzien van alles wat je nodig hebt overeenkomstig mijn rijkdom. Ik ben uw herder, u ontbreekt niets. Ik heb u gezegend met alle geestelijke zegen. Ik werd arm zodat jij rijk kon zijn. Ik werd een vloek zodat jij gezegend kon zijn, zegt de Heer. Weet je, wees in geen ding bezorgd, want ik zorg voor u. Dat is wat God zegt. Dus dat is wat wij moeten beleiden en dat is wat wij moeten geloven. Niet je omstandigheden, maar wat God zegt. Dus spreek je zorgen niet uit. Spreek het niet uit. Onze tong is een gevaarlijk wapen. Een gevaarlijk wapen. In Jacobus 3 vers 5 staat geschreven, zo is ook de tong een klein lichaamsdeel en roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze besmet het hele lichaam en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam. En ze wordt zelf door de hel in de vlam gezet. Dit is gewoon niet normaal, man. Dit is gewoon niet normaal wat de Bijbel hier zegt. Dat onze tong ons hele lichaam kan besmetten. En dat ze onze levensloop in, vanaf het begin in vlam zet. En ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Nou, dat spreekt van een onbekeerde iemand. Die gelijk vanaf het begin af aan als klein kind geboren wordt in deze wereld zonder God. Geestelijk dood met een zonde natuur. Afgesneden van de levende God. Weet je, die alles wat we spreken is gewoon de meeste dingen die wij spreken zonder Christus in ons leven zijn woorden van ongeloof. En zijn leugens die we spreken. Niet zozeer van ik zeg jou iets wat niet waar is. Maar ik zeg iets over mezelf wat niet waar is. Of ik geloof de dingen die niet waar zijn. Want dat is de wereld waar ik in leef, de wereld van de duisternis. Weet je, de wereld zegt, jij gaat het niet redden. De wereld zegt, jij kan het niet. De wereld zegt, jij bent niet goed genoeg. Weet je, de wereld zegt, dat kun jij niet. De wereld zegt, daar ga jij nooit komen. En de wereld die spreekt allemaal leugen. Spreekt allemaal ongeloof. Valse doctrines. Allemaal filosofieën die totaal nergens op slaan. Weet je, en daar zijn wij mee opgevoed. En dat is wat we uitspreken. Weet je, wij nemen het gedrag van een ander over. Wij spreken de dingen van anderen uit. We horen dingen op televisie, we horen dingen in de films, we horen dingen in series, we horen dingen op het nieuws, we lezen dingen in de krant en we horen dingen op de radio. En vervolgens gaan wij die woorden herhalen. In onze eigen woorden, maar we gaan ze herhalen. Omdat dat is wat ons gevoed wordt en wij geloven dat dat zo is. Maar de meeste dingen die gezegd worden, is gewoon bagger, is gewoon troep. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Dat betekent niet dat mensen de hele dag leugen aan het spreken zijn. Maar het betekent dat de dingen die wij vaak spreken, als we geen kinderen van God zijn, niet in lijn zijn met het woord van God. En omdat ze niet in lijn zijn met het woord van God, is het leugen. Dus als de dokter tegen mij zegt, van luister eens, je hebt nog 6 weken te leven. En ik geloof de dokter. Dan stel ik mijn geloof in de waarheid van de dokter. De waarheid van de wereld, de waarheid van de statistieken. En niet in de waarheid van het woord van God. Ik moet mijn hoop en mijn geloof stellen in het woord van God. En als kind van God heb jij het woord van God. En kun jij daarop bouwen? Kun je zijn woorden beleiden? Kun je daarin gaan staan? En het woord van God zegt, jij zult niet sterven, maar leven. Om de machtige werken van de Heer te verkondigen. Het woord van God zegt, door zijn striemen is uw genezing geworden. Door zijn striemen bent u genezen. Want hij heeft zelf onze zonde gedragen in zijn lichaam op het hout. Opdat wij voor de zonde dood voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Dus dat is wat het woord van God zegt. Dus in het natuurlijke kan ik wellicht aangevallen worden. In het natuurlijke kan ik last hebben. En in het natuurlijke kan mijn lichaam onder aanval komen van ziekte. We kunnen allemaal te maken krijgen daarmee. We kunnen allemaal aangevallen worden door ziekte. Maar daarom hoef ik het nog niet te accepteren. Daarom hoef ik nog niet de woorden te gaan beleiden en te proclameren. En te geloven en uit te spreken die de dokter zegt. En die mijn lichaam zegt en weet ik wat allemaal. En dan daarmee mezelf te veroordelen. Nee, ik spreek gewoon de woorden van God. Jij kunt de woorden van God spreken. En dat is gewoon machtig en superbelangrijk. Weet je, dus De tong is een vuur en een wereld van ongerechtigheid als je niet de woorden van God spreekt, als je niet de waarheid spreekt. Dan zet het je levensloop in vlam en wordt het zelf door de hel in de vlam gezet. Als je niet de woorden van God spreekt, als je niet de waarheid spreekt, als je niet de waarheid van het woord van God spreekt, spreek je een andere waarheid die geen waarheid is. Er is maar één waarheid en dat is Jezus. En Jezus is het woord van God. Zijn naam luidt het woord van God. In het begin was het woord en het woord was bij God. En dit was in het begin bij God. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewandeld. Jezus is het woord van God. En Jezus zegt, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. Dus wij moeten Jezus spreken. Wij moeten zijn woorden spreken. En als wij zijn woorden spreken, zullen we een leven van overwinning komen te wandelen. Maar als wij de woorden spreken van de dokter, van de media, van het nieuws, van de omstandigheden, van mijn bankrekening, van hoe ik me voel, wat mijn gedachten soms zeggen en wat andere mensen zeggen, wat ik links en rechts hoor en ik aan het herhalen ben, ja, dan spreek ik niet de woorden van God. Dan ben ik niet goed bezig. Dus je moet je bewust zijn van de woorden die je spreekt. Het moet in lijn zijn. Dit betekent niet dat je de hele dag de Bijbel aan het citeren bent, maar het moet in lijn zijn. Snap je? Het moet in lijn zijn met het woord van God. Ja, ik voel me niet happy, maar God zij dank. Weet je, ik heb de vreugde van de Heer in mijn hart. Weet je, dus het moet gewoon in lijn zijn. Anyway, ik denk dat jullie wel begrijpen wat ik bedoel. Maar we kunnen vreselijke dingen aanrichten als we spreken vanuit de verkeerde bron. Spreuken 18 vers 21 zegt dat dood en leven zijn in de macht van de tong. Dood en leven zijn in de woorden die we spreken. Dood en leven zijn in de macht van onze tong. En daarom moet je een wachter voor je lippen zetten. En daarom moet je alleen maar woorden van leven en geloof spreken. Wij kunnen onmogelijke dingen tot stand spreken. Werkelijk onmogelijke dingen tot stand spreken met onze woorden. Jezus leert ons die waarheid. Hij zegt, voorwaar, ik zeg u. En dat is Marcus 11:23, al heel bekende tekst. Het is ook een sleutelvers. Marcus 11:22 tot en met 24 is een sleutelvers. Maar Jezus zegt, voorwaar, ik ben. Want als er staat ik, dan staat er ik ben. Ik ben, zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen... Dus wie tegen deze berg zal spreken, wordt opgeheven en in de zee geworpen. En niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Zie je de kracht van woorden hier zo? Jezus zegt dat als we spreken tegen de berg. En we dus tegen je omstandigheden, tegen ziekte, tegen wat het ook is. Als je spreekt tegen de berg en je twijfelt niet in je hart. Want dat is belangrijk. Twijfel stopt de zegen. Maar als je niet twijfelt in je hart... Maar je zal geloven. Geloven zet de zegen vrij. Je zal geloven dat wat jij zegt dat het gebeuren zal. Dan zal het gebeuren wat je zegt. Jezus zegt dit. En lieve mensen, God kan niet liegen. Hij kan niet liegen. Dat heb ik jullie al vaker gezegd. En ik zeg het nu weer. God kan niet liegen. Hij is geen mens dat hij liegen zou. God kan niet liegen. Het staat in de Bijbel. God kan niet liegen. Dus als hij niet kan liegen, is het waar wat hier staat. En Jezus onderwijst ons hier de macht van onze woorden. Wij kunnen tegen de bergen in ons leven spreken. Geloof is de sleutel, lieve mensen, om de woorden die jij spreekt manifest te laten worden. Weet je, maar dan wel de dingen die in genade zijn voorzien. Maar goed, dat is weer voor een andere les. Maar geloof is de sleutel om de woorden die jij spreekt manifest te laten worden. Het is belangrijk dat we onze woorden spreken in geloof en overtuiging. En wees voorzichtig met wat je spreekt. Je zou nooit ziekte in bezit moeten nemen door te zeggen ik heb dit of ik heb dat of de dokter zegt. Je moet het niet zeggen, je moet het niet herhalen, je moet het niet beleiden. Je kunt zeggen het valt me aan, maar door zijn striemen is mijn genezing geworden. Neem niet ziekte, maar neem Gods beloftes in bezit. Neem Gods beloftes in bezit. Ik zal een heel kort voorbeeld erbij nemen. Marcus 5, 35. Jezus is onderweg met Jairus. En de bloedvloeiende vrouw raakt hem aan en het hele verhaal. En dan vervolgens staat hij met haar te praten. En dan staat er, terwijl hij nog sprak, kwamen er enigen van het huis, van het hoofd van de synagoge, die zeiden, uw dochter is gestorven, waarom valt hij de meester nog lastig? En dan staat er, en zodra Jezus het woord gehoord had, dat er gesproken werd, zei hij tegen het hoofd van de synagoge, wees niet bevreesd, geloof alleen. Dus Jezus counterde hier dat slechte nieuws. Hij zegt, luister niet naar slecht nieuws vol ongeloof. Luister niet naar omstandigheden in het natuurlijke. Herhaal niet de woorden van slecht nieuws. Zeg niet, de dokter zegt. Zeg niet, mijn baas zegt. Zeg niet, het nieuws zegt. Nee, God zegt. Geloof alleen God. Geloof alleen God. Hij zei, dus er werden woorden van ongeloof gesproken. Ook al was het in het natuurlijke waarheid. Ook al was het in het natuurlijke realiteit. Dan nog is het een leugen als het niet in lijn is met het woord van God. Hij zegt, zodra Jezus dat woord hoorde, zegt hij. Dus hij sprak woorden. Hij zegt, wees niet bevreesd, geloof alleen. Dus jij moet hem geloven en wat hij zegt. En niet de omstandigheden of wat het ook is wat dat tegen jou gezegd heeft. Als God iets anders spreekt, moet je God geloven. Als God iets anders spreekt dan wat jouw omstandigheden spreken, wat je gevoel spreekt, wat je gedachten spreken, wat de dokter spreekt, wat de media spreekt, wat dan ook spreekt, als het niet in lijn is en God iets anders spreekt, moet je geloven wat God spreekt. Wat God spreekt. En er zijn zoveel christenen in het lichaam van Christus, zoveel mensen die zich christen noemen, die niet geloven wat God spreekt. Die niet staan op wat God spreekt. Ja, maar. Nee, maar ja, weet je. Of ja, maar kun je wel zeggen, maar je moet het niet zo letterlijk nemen. Of dit of dat. Hij heeft het niet voor niks in zijn woord opgetekend. Hij heeft het erin opgetekend zodat we erin konden gaan staan. Dat we het konden gaan beleiden. Dat we het konden gaan wandelen. En dat we het konden gaan beleven in ons leven. Dat het realiteit kon worden in ons leven. Daarom staat het er. Maar je hebt er wel geloof voor nodig. Weet je, en dan om maar alle waarheid te leggen in al die andere dingen die we in de wereld horen, die in de wereld ons gevoed worden, al die troep en al die bagger. Nee, kappen ermee, man. Jezus counterde dat slechte nieuws. Hij counterde het, weet je. Geloof alleen God. God zegt. En als God iets spreekt wat anders is dan wat tegen jou gesproken is, moet je God geloven. Altijd zijn woord boven de andere plaatsen. Altijd zijn woord. Altijd, altijd. Laat ik het maar niet uitspreken. Weet je, geloof alleen God. Jesaja 33 vers 24 zegt, geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. Het is belangrijk om woorden van leven te spreken. Ook wanneer het even niet voelt, ook wanneer het even niet ziet. Laat jouw woorden van geloof zijn. Niet van angst, niet van zorgen, niet van twijfel, niet van ongeloof. Zorg ervoor dat jouw hart gevuld is met het woord van God. Dan zal er leven uit voortvloeien. Onze woorden hebben een ongelooflijke invloed op ons leven. Jezus zegt in Matteüs 12... Ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden. Weet je, hoe werden wij behouden? Door de woorden die wij spraken en geloofden in ons hart. Nee, wij spraken de woorden uit van ik beleid met mijn mond de Heer Jezus Christus en ik geloof met mijn hart dat God hem uit de doden heeft opgewekt. En daardoor ben ik nu zalig geworden. Weet je, jouw toekomst is in jouw mond en in jouw hart. Het is in de woorden die wij geloven en de woorden die wij spreken. Jij kan met jouw eigen woorden, heb jij jouw redding en verlossing tot eind zijn gesproken. Want je sprak het uit en daardoor werd je...

0: Zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Wij kunnen dezelfde woorden spreken. Wij kunnen dezelfde woorden spreken. Dus als ik spreek, moet het gebeuren. En God zegt, sla acht op mijn woorden en neig je oor tot wat ik zeg. Bewaar ze in het binnenste van je hart en laat ze niet wijken. Wezen ze zijn leven voor wie ze vinden en genezing voor heel hun vlees. Amen. Je moet voorzichtig zijn met wat je spreekt. Spreek alleen waarheid. Proclameer alleen waarheid. Ik heb nog zoveel te zeggen hierover, maar mijn tijd zit erop. En ik moet het afronden. En dat vind ik heel vervelend, maar het is niet anders. Lieve mensen, ga het woord zoeken, ga het woord beleiden en ga het woord uitspreken. En je zult leven vinden en je leven zal getransformeerd worden. Tot de volgende keer. Zegen!
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
4: In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen. Politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Bless you allemaal. U bent weer welkom op deze geweldige zondagochtend. En wij zijn Winners Harvest Worship Center. Ik ben apostel Vanessa. En samen ga ik voor met apostel Jean-Pierre. En wij hebben kerk in Amsterdam. Als u nog niet bent geweest, bent van harte welkom. Aan Van de Boegerstraat 26081 Bernard Nico in Amsterdam. En vandaag is er weer na een lange tijd een Nederlandse dienst. Met niemand minder dan pastor Michi. Een van de assistentpastors van het huis. In haar prediking zoomt ze in op hoe belangrijk het is om een relatie met de Heilige Geest te hebben. Dus ik zou zeggen, ga ervoor zitten en luister goed, want dit kan uw leven echt voorgoed veranderen.
2: We hebben het meest geweldige onderwerp wat je maar kan hebben in de kerk. En het gaat over de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. En we gaan naar de grondtekst over de gemeenschap met de Heilige Geest. We gaan naar 2 Korintiërs 13, vers 13. En we gaan kijken naar de HSV-vertaling. Amen. De Bijbel zegt, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. En we hebben deze afgelopen weken hebben we geleerd over wat eigenlijk de functie is van de Heilige Geest, wie de Heilige Geest is. En vooral dat de Heilige Geest een persoon is. En daar wil ik toch meer nadruk op leggen vandaag. Want heel veel mensen hebben christendom zonder eigenlijk de Heilige Geest te betrekken in hun dagelijkse wandel. Amen. En het is heel triest. Ik had een house fellowship en er kwam een dame daar. En ze zei me dat waar zij ging naar de kerk. En ze ging echt wel naar een vooraanstaande gemeente. Waar heel veel mensen komen, heel populair en alles. Zei ze, ja, er is me eigenlijk nooit onderwezen over de Heilige Geest. Nou, ik schrok gewoon. Er zijn dus christenen die niets weten over de diepe functie van de Heilige Geest. En dat is eigenlijk heel triest gesteld. Dan heb je ook nog christenen die wel weten van de Heilige Geest, maar eigenlijk niet weten wat de functie is van de Heilige Geest. Dus de gemeenschap van de Heilige Geest wordt als iets heel mysterieus omvat, maar is eigenlijk iets wat een dagelijkse intimiteit van jouw geest is met de geest van God. En als je dat gaat begrijpen door het onderwijs wat komt, wordt je christelijk leven ontzettend fijn. Dan ga je echt een bovennatuurlijk leven kunnen leiden. Want de vele dingen waarmee we te maken hebben als christenen, of waar we tegenaan lopen, is omdat we geen informatie bezitten. Amen. En de Bijbel bijvoorbeeld, de Heilige Geest is een geest die je helpt de Bijbel te lezen. Dus als je dan zonder de Heilige Geest je Bijbel leest, ben je net zoals een Farizeeër of een Sadduceeër. Dan lees je de Bijbel eigenlijk nog met een verstand zonder de Heilige Geest. Dus alles wat je doet zonder de Heilige Geest zijn dode werken. Amen. En we hebben het dan wel over dode werken. Er wordt heel veel uitgelegd over dode werken. Maar dode werken is eigenlijk alles wat je doet zonder de invulling van de Heilige Geest. Want nu je wederom geboren bent, je hebt natuurlijk je hele leven lang, heeft jouw ziel zonder de Heilige Geest geleefd. Zonder de informatie van God. Dus je bent altijd gewend geweest om op je eigen keuzes te leunen. Je eigen informatie die jouw vijf zintuigen je bieden. Dus in alles wat je doet, heb je een referentiekader van iets wat je al hebt meegemaakt, of iets wat jij denkt goed te dunken, of waar je denkt bij goed te bij voelen. Maar het is misleidend, want de Heilige Geest leidt ons tot volle waarheid. Amen. En we hebben geleerd dat hij alwetend is. Laten we gaan naar 1 Korintiërs 2 vers 10. Laten we gaan naar de basisbijbel. We hebben geleerd dat de Heilige Geest alwetend is. Dus heel vaak zijn mensen zo extern met God bezig, terwijl de Heilige Geest continu bij ze is, in ze woont. Want de Bijbel zegt ook, hè, 1 Korintiërs 3 vers 16, dat we zijn een tempel van de Heilige Geest. Dus je bent het huis van God. Dus de Heilige Geest woont in jou. Waarom is het dan toch dat we dingen op onze eigen manier doen? Waarom is het dan toch dat we gefrustreerd raken? Waarom is het dan toch dat we ons leeg voelen? Dat we ons eenzaam voelen, terwijl de Heilige Geest daar is? Amen. We gaan terug naar... Yes. En nu heeft God aan ons zijn plan bekendgemaakt. Door zijn geest. Want Gods geest weet alles. Hij weet ook de diepste gedachten en plannen van God. De Heilige Geest is de doorvorser van het denken. Hij doorzoekt ons denken. Dus je moet nagaan... heel vaak, hè... Als met mijn partner wel eens, zeg ik van... Oké, lieverd, waarom kun je iets niet vinden? En dan vraag ik aan hem... Ga het nou nog een keer zoeken. En een man vaak, hoe kijkt een man? Ja, lieverd. Hij kijkt in die kast. Ja, ik zie het niet. Je moet zoeken. Oké? Zet die envelop opzij. Wat zit eronder? Wat zit erachter? Nee, een man kijkt gewoon. Dat was het. Maar de Heilige Geest doorzoekt. Dat betekent dat hij dieper gaat. En wij als christenen, we gaan helemaal niet diep. Want heel vaak begrijpen we heel veel signalen niet die de Heilige Geest ons geeft. Want hij doorzoekt ons van binnen. Dus bijvoorbeeld, je hebt pijn. Jij kan denken dat je pijn hebt omdat er iets gebeurd is. Maar de Heilige Geest weet waar die echte pijn vandaan komt. En wat doen wij? We gaan gelijk reageren aan de oppervlak van het probleem. Maar we gaan niet met de Heilige Geest het gesprek aan om ons de diepte van de pijn uit te leggen. En daar gaat het al mis. Dus heel veel christenen lopen rond met pijn, gaan naar 10.000 bevrijdingsdiensten, omdat de Heilige Geest jou niet kan informeren. Want de Heilige Geest is heel teder, hij is een gentleman. Hij doorzoekt, maar als je geen tijd met hem maakt om een gesprek met hem te voeren van... Hey, ik weet nog... Ik was op vakantie en ik kwam tegen een situatie aan waardoor ik heel erg boos was. En ik had een fout gemaakt tegenover de man van God. En op momenten dat gebeurde, had ik zoiets van: hoe kon ik dit niet weten van mezelf? Want er kwam iets naar boven bij mij. En toen zei de Heilige Geest tegen mij, want toen pas werd ik wakker van: hey, wat is hier aan de hand? Waarom worden we pas wakker als er iets gebeurt, terwijl de Heilige Geest daar is, die alwetend is en ons continu wil informeren? Ik werd pas wakker omdat ik niet diep ging met hem. Dus wat gebeurde er? Hij zei tegen mij: je betrekt me wel bij dingen, maar niet als je boos bent. Dus er zijn heel veel facetten in ons leven waar wij de Heilige Geest helemaal niet bij betrekken. Want in mijn boosheid had ik hem niet betrokken. Dus ik kon niet begrijpen waarom ik zo woedend werd. Maar de Heilige Geest, we hebben ook geleerd over zo'n anti-lambano, maar hij kan alleen maar je zwakte grijpen als jij toe kan geven dat het een zwakte is. Amen. Dus die pijn, daar was ik overheen. En we zijn gewend aan het bekhouden en doorbijten mentaliteit van Nederland. Want ja, in Nederland is het gewoon, iedereen is heel oppervlakkig, maar zogenaamd is iedereen straight to the point. Nou, dat is dus helemaal niet waar. Nederlands is helemaal niet straight to the point. Ja, want ze zeggen altijd waar het op staat. Nee, want dat wat ze werkelijk denken, zeggen ze niet. Ze kunnen straight to the point zijn over als een kaas groen is, dat het groen is. Maar als ze het niet lekker vinden, zeggen ze het niet. Snap je dus? Het is heel belangrijk dat we leren om diep te gaan met onszelf. En heel vaak blijven we alleen maar steken op het stukje van: dit is wat ik voel en nu moet ik daar iets mee. Maar er zit geen enkele filter op. Je hebt geen filter van de Heilige Geest op je emoties gezet. Dus hoe weet jij nou dat wat je zegt of wat je doet het juiste is? De Bijbel zegt: wie dan nu in Christus, die is een nieuwe schepping. Zie, het oude is voorbij gaan, het nieuwe is gekomen. Dus er is iets wat je moet ontdekken. Dus als je afgaat op wat je altijd weet. We gaan terug naar de tekst, yes. God heeft ons zijn plan bekendgemaakt door zijn geest. Want Gods geest weet alles. Hij weet ook de diepste gedachten en plannen van God. Heel veel mensen weten niet waar ze voor geroepen zijn. Heel veel mensen weten ook niet wat God van ze vraagt op welk moment. Er is gebrek aan de informatie van de Heilige Geest. Dus wat we gaan leren deze komende weken is wat het karakter is van de Heilige Geest en hoe we dan gemeenschap met hem moeten hebben. Amen. Want als we het hebben over gemeenschap, dan denken we meteen aan seks. Ja, dat is zo, maar hoe heb ik dat dan op een geestelijke manier? Hoe breng ik dat dan in praktijk? Het is heel simpel. Als God zijn gedachtegang aan je mee kan geven, en jij daar continu mee aan de slag gaat met zijn denken en je daarin verlustigt, heb je seks met God. Want als je denkt aan de dingen van God, hè, gij zult in volkomen vrede bewaren wiens gedachten naar u uitgaat. Amen. Dan heb je de vrucht, dus het resultaat van waar je gemeenschap mee hebt. En dat is heel belangrijk, want om een gelukkige christen te zijn, om een, laten we zeggen, om een verzadigde, tevreden christen te zijn, heb je de Heilige Geest nodig. Want zonder de Heilige Geest is het echt door christendom. Want dan ga je namelijk dit krijgen, dat je denkt dat je moet presteren in Gods ogen, dat je het goed moet doen. Je gaat zien dat in alles wat je probeert, het altijd je eigen inspanning is. En het is altijd jouw insteek op iets. Ja, maar ik doe zo hard mijn best, maar ziet u dan niet dat ik mijn best doe? Luister, je best is niet genoeg. Het moet God geïnformeerd zijn. Dan is het het beste. Gods beste is niet dat jij heel hard werkt. Gods beste is niet dat jij alle ballen omhoog houdt. Gods beste is niet dat jij goedkeuring zoekt. Gods beste is wanneer je gewoon doet wat hij zegt. En hij informeert je door de Heilige Geest, want hij weet alles. Amen. Hij is ook alomtegenwoordig. Laten we gaan op Psalm 139, vers 7. Dus God is overal tegelijkertijd. Dus er is ook geen moment eigenlijk dat je bang hoeft te zijn. Heel vaak zijn mensen gewoon heel angstig. Ik weet nog dat ik zo bang was in een vliegtuig. Ik had altijd vliegangst. Totdat God me liet zien dat hij daar aanwezig is. Ik weet nog, ik zat in het vliegtuig en mijn man, ik kneep zijn hand helemaal fijn. En had ik zweet in mijn handen. En dan zaten zijn nagels zaten in zijn vingers en in zijn armen, omdat ik hem zo hard kneep. En dan voelde ik maar één ding in het vliegtuig. Dan steeg ik helemaal gewoon paniek. Gewoon. Ik weet nog een keer, we gingen naar Engeland. Een evangelist man die zat achter mij. En ik begon in één keer kaart en tongen te bidden in het vliegtuig. Evangelist zei tegen me, is alles wel oké? Okay? En toen was ik ook nog evangelist. Ze zei, is alles wel oké, evangelist? Ja, ja, alles is oké. Okay. Alles was helemaal niet oké. Ik had gewoon last van een paniekaanval, oké? Okay? Dus God gaf me de Heilige Geest gaf me een woord op een dag. En dat ik niet bang hoefde te zijn. Maar het viel zo diep, omdat hij sprak. Kijk, en dit is het, hè. In al je uitdagingen is hij almachtig. Hij is alwetend. Hij is almachtig. Hij is alomtegenwoordig. Almachtig is dat hij alles kan. Oké? Hij is bij macht om alles te kunnen. Genesis 1, vers 7. Alomtegenwoordig is dat hij overal tegelijkertijd kan zijn. Maar zijn gemanifesteerde aanwezigheid is niet daar. Ik ga je zo uitleggen hoe die dan tot stand komt. Hoe dat teweeg komt. Maar in ieder geval, dus ik zat in het vliegtuig. En in één keer, ik had het woord gehad. Dus ik was al gerustgesteld. God had me een woord gegeven. Want op het moment dat God spreekt, zwijgt angst. Maar als je iemand bent, en dit is heel belangrijk dat je dat vandaag weet. God, de Heilige Geest, overtuigt mensen van binnen. Op het moment jij dus aan mij vraagt van, Pastor Michi, had ik dit of dat moeten doen? Dan weet je eigenlijk al wat je had moeten doen. En het probleem is dat we vaak naar de bekende weg vragen, terwijl we donders goed weten wat we moeten doen. Oké? Okay? Op het moment dat je dat steeds gaat negeren, verdoof je je geweten. Nu word je je eigen leugenaar. Dus als je veel liegt, ben je iemand die te maken heeft met dat je steeds de Heilige Geest negeert. Je negeert de stem van de Heilige Geest, dus ga je liegen. Want je gaat dus over de Heilige Geest heen. En hij raakt daardoor ook bedroefd. En hij laakt daar op een gegeven moment zelfs laaiend, tergend door. Want het is ongehoorzaamheid. En wat gebeurt er dan? Op dat moment ga je dus een christelijk leven leiden. Eigenlijk net als iemand van de wereld. Dus voor al die mensen die gewoon met één been in de wereld leven en één been in de kerk. En je bent alleen maar hier bezig met christendom als je hier aanwezig bent op de zondag. You're missing out. You really are. Want je leeft gewoon een leven als slaaf. Je leeft gewoon als slaaf. Want je leeft in je eigen leugen. Dus je bent eigenlijk nog gebonden aan Satan. Je doet stinkende. Je luistert niet als er wat tegen je gezegd wordt. Je gaat liegen als er iets van je verwacht wordt. Je hebt geen relatie met de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest wil wel een relatie met jou. En heeft wel 10 keer heel steeds tegen je gesproken. Maar jij hebt het genegeerd. Dus wat gebeurt er dan? Je ervaart hem niet. terwijl hij daar is. Dus zijn gemanifesteerde tegenwoordigheid, aanwezigheid, is wanneer je reageert op hem. Wanneer je hem zoekt. Wanneer je hem uitnodigt. Wanneer jij continu met hem in gemeenschap bent. Maar wanneer, als hij je overtuigt, je hem negeert, ga je hem ook op een gegeven moment niet meer ervaren. Dat is hetzelfde met een slok hete thee die je drinkt. Op een gegeven moment, als je steeds die hete thee drinkt, gaat je keel verdoofd raken. Dus dan voel je het ook niet meer. Dus je voelt het ook niet meer wanneer je liegt. Je voelt het ook niet meer wanneer God iets wil. En eigenlijk ben je gewoon dood. Want de levende God, de eeuwige geest, heeft geen gemeenschap met jou. En dat is heel gevaarlijk. Maar wat gebeurde er? Ik was in het vliegtuig en ik keek op een gegeven moment uit het raam. En ik voelde even dat stukje angst opkomen. En de Heilige Geest zei, kijk eens naar buiten. Daar ben ik. En toen gaf hij me een visioen van hoe, als Jezus terug zou komen, dat hij kwam in de wolken. En ik zag de wolken en ik zag Jezus. Maar ik zag niet alleen Jezus. Ik zag nu ook 4 mega grote engelen die de vleugels vasthielden van het vliegtuig. En die zorgden er zelfs voor dat er geen turbulentie zou komen. Want ik zat in het vliegtuig. En ze gingen blazen. Ze blaasten in de luchtwegen. Dus als jij gemeenschap met Gods geest, gaat er zo'n groot, ja, laten we zeggen, grote wereld voor je open. Dat dingen gewoon leuk worden. Dat de dingen die je, waar je bang voor was, de dingen die je erg vond, de dingen waar je gefrustreerd over was, de dingen waar je verdrietig over was, dat door de aanwezigheid van de Heilige Geest, door met hem te gemeenschap te hebben, dat dingen veranderen. Dus er is geen ruimte meer dan voor depressie. Er is geen ruimte meer voor frustratie. Er is geen ruimte meer voor gebrek. Er is geen ruimte meer voor te denken dat je wordt overgeslagen. Er is geen ruimte meer voor falen. Want de Heilige Geest is daar. Maar het probleem is, we luisteren niet naar hem. Dus God heeft al een paar keer tegen je gezegd dat je iets niet moet doen. Kijk, ik wil een voorbeeld noemen. Dat is Sabrina, kom naar voren, alsjeblieft. Sharon, kom naar voren. Pasarno. Mag ik je als voor, mag je, wil je het voorbeeld van de Heilige Geest zijn? Oké, voorbeeld. Heilige Geest. Kind van God. Leider. De Heilige Geest wil iets communiceren. Hij communiceert. En dit is hoe hij het doet. Heilige Geest, ga je gang. Hij zegt, dit moet je niet meer doen. Wacht, stop. Zeg het nog een keer tegen haar. Zeg het nog een keer tegen haar. Yes. De Heilige Geest brengt je nu bij je leider. Wat gebeurt er? En dat is de liefde van God. Je mag weer gaan zitten. Dit is de liefde van God. Waarom pak ik dit voorbeeld? De Heilige Geest, als hij ziet dat je niet op zijn instructie reageert, omdat hij zo bedroefd kan raken en zo je doorzoekt en zo van je houdt en zo weet waarom je doet wat je doet, pakt hij je bij de hand. Want ze werd door de Heilige Geest bij de hand genomen. Hij is een persoon. Hij neemt je bij de hand. Hij brengt je nu naar de toerusting van de Heilige toe. Hij brengt je nou naar een ouderling. Die ouderling zegt nu, doe dit niet. Negeert ze nu die ouderling, raakt de Heilige Geest bedroefd. Want de Heilige Geest is stad en land met jou afgelopen. Heeft jou verteld iedere keer wat hij niet leuk vindt. En jij luistert niet meer naar hem. Dus hij loopt nog met je aan de hand, maar je negeert hem. De Heilige Geest wordt bedroefd. Want je negeert hem. Weet je dat de Heilige Geest gevoelens heeft? Dat iedere keer dat hij iets tegen je zegt en je doet het niet, dat hij daardoor bedroefd raakt. Hij wordt verdrietig. En simpelweg gewoon, Charity, omdat we gewend zijn aan de gemeenschap met de duivel. Dus vinden we zijn attributen vaak beter om gemeenschap mee te hebben dan met de Heilige Geest. Terwijl, we hebben net gezien in het boek van Korintiërs dat hij zijn plan aan ons bekend maakt. De Bijbel zegt in Jeremia 29 vers 11 dat zijn plannen voor ons van heil zijn om ons een hoopvolle toekomst te geven. Dus die toekomst die jouw emoties je voorhouden, die toekomst die Satan je voorhoudt, is geen hoopvolle toekomst. Als de Heilige Geest alwetend is, kan jij het niet beter weten dan de Heilige Geest. En vaak herkennen we de stem van de Heilige Geest niet door onze voorgangers heen, door onze leiders heen, Omdat dat niet is wat we willen horen. En door dat zeg maar te negeren, verdoven we ons geweten en kunnen we God ook niet meer horen. Dus velen van ons zitten hier, horen God niet, omdat we zijn instructies hebben genegeerd. We willen ook eigenlijk helemaal niet hem horen. Amen. We gaan naar Romeinen 8 vers 27. Want het is heel belangrijk, want soms kijken we naar iemand en denken we, waarom doet die persoon steeds hetzelfde? Omdat er iets onder ligt in die persoon zijn ziel, wat alleen de Heilige Geest weet. Dus we kunnen mensen heel makkelijk beoordelen aan de buitenkant, maar we weten niet waarom ze bepaalde dingen niet, waarom het niet tot ze doordringt. En dan gaan we soms als heksen reageren op mensen, maar we weten niet waarom iemand doet zoals hij doet. We walsen eroverheen. We negeren daarmee het probleem van wat die persoon heeft. Want de Heilige Geest wil het oplossen. En daar komt gebed binnenstappen. Daar komt binnen dat de Heilige Geest duidelijk maakt aan ons dat we een persoon niet moeten zien zoals die is. Maar dat we die persoon moeten zien zoals hij die persoon ziet. En van, wat is nou het onderliggende probleem? Waarom is die persoon zo? Want we kunnen wel heel makkelijk kijken naar iemand die zich heel erg rebels gedraagt steeds. Maar als die persoon geen fatsoenlijk vader of moeder heeft gehad, dan is die persoon al automatisch rebels. Want daarvoor is ouderschap. Dus dan sta je al 1-0 achter met je verstand als je dat niet weet. Daarom is het heel belangrijk, als je niet opgevoed bent, dat je laat opvoeden door je voorgangers. Of als je misbruikt bent door je ouders. Dat is heel belangrijk, want je hebt een vertekend beeld van overgave. Je hebt een vertekend beeld van vertrouwen hebben. Je hebt een vertekend beeld van je te onderwerpen aan iemand. Want het is voor jou meer een straf, omdat je denkt dat degene aan wie je onderwerpt, dat die jou slecht gaat behandelen. Maar de Heilige Geest kan je deze dingen duidelijk maken, omdat hij de dieptes doorzoekt. Hij weet waarom we doen wat we doen. Soms gaan we in gebed, gaan we naar hem toe en zeggen we van, ja, Heer, kunt u dit voor me oplossen? Kunt u dat voor me oplossen? Maar de Heilige Geest weet dat dat niet de oplossing is die jij vraagt. Daarom zei Paulus ook, mijn genade is u meer dan genoeg. Omdat God weet waar het echt aan schort bij jou. Dat het helemaal niks te maken heeft met de oplossing die jij zoekt. Dat is nog steeds je eigen denken. Je bent niet vernieuwd in je denken. Jij denkt nog steeds te weten hoe de oplossing moet zijn. Maar je hebt niet aan de Heilige Geest gevraagd van de Heilige Geest, want hij is alwetend. Hij doorzoekt de harten van de mensen. Hoe zit dat? En dit is een uitnodiging. Dat je gaat praten met God. Dat je echt gaat praten met de Heilige Geest. En dat je eerlijke gesprekken met jezelf voert. We hebben een opdracht gegeven om meer zelfonderzoek te doen dan ooit. Zelfonderzoek begint met te kijken naar jezelf door Gods ogen. En niet door je emoties. Want wij kunnen heel vaak naar onszelf kijken. Met zelfmedelijden. Met hoe wij een situatie zien. En ook vaak is ons reactievermogen daar zo snel op. Maar we zien dan dat de informatie die we dragen niet gebouwd is op Jezus. Het is niet gebouwd op de informatie van de Heilige Geest. Dus zijn we verkeerd geïnformeerd en daarom openen we onze mond ook vaak dwaas. Jij denkt dat jij een probleem hebt met mensen en dat je niet met mensen wil zijn. Maar God ziet dat je beschadigd bent en dat je last hebt van bitterheid. Jij wil niet toegeven dat je last hebt van bitterheid. En omdat je niet wil toegeven, bedroef je de Heilige Geest. Dus iedere keer als er een oproep gedaan wordt voor mensen die bitter zijn, blijf jij zitten terwijl jij het hardst nodig hebt. Omdat jij denkt dat je niet bitter bent. Maar bittere mensen walsen over hun eigen emoties heen. Want ze willen niet geconfronteerd worden met pijn. Dus de Heilige Geest kan daar niet meer communiceren. Want jij hebt jezelf daarvoor afgesloten. Dus iedere keer als jij zelf het invult op jouw manier, snoer je de mond van de Heilige Geest. En de Heilige Geest wordt daar bedroefd door. Amen. We gaan naar Hebreeën 9 vers 14. Want dit was Romeinen 8 vers 27. Oké, laten we hier blijven. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heilige pleit. Dus, welke situatie dan ook, weet de Heilige Geest het nog steeds beter. Hij weet het beter dan jou. Dus, als jij gefrustreerd raakt over je partner in huis, over je kinderen, over je collega's, over jezelf, heeft hij het antwoord. Hij weet waarom het zo is zoals het is. Maar hij is ook almachtig om het te kunnen veranderen. En dat is het probleem. We denken vaak, oh, als ik word aangesproken, als ik word gecorrigeerd, dan ben ik hopeloos. Nee, correctie is terechtwijzing. Het haalt je ergens uit. Want God is alwetend. En je hebt het nodig, want de informatie die je hebt is niet juist. Je bent je leven lang gewend geweest aan leugens. En doordat jij het op jouw manier wil doen, zijn we nog steeds waar we nu zijn. We zijn geen spat verder gekomen, omdat het nog steeds op jouw manier gaat. En dan vraag je je af waarom het zo gaat met je kinderen. Dan vraag je je af waarom het zo gaat met je partner. Omdat jij nog steeds niet de informatie van God wil ontvangen en daaraan wil gehoorzamen. Dus de informatie van de Heilige Geest pas je niet toe, wil je niet aannemen, sta je niet eens voor open. En dan verwacht je nu dat dingen veranderen. Dingen gaan niet veranderen. Het gaat alleen maar helpen door de Heilige Geest. Je informatie moet gedelete worden. En zolang je steeds op je eigen verstand leunt, blijf je gefrustreerd, blijf je verdrietig. En de Heilige Geest heeft pijn, want jij doet jezelf pijn. Dus de Heilige Geest staat zo. Hey, ik wil je troosten. Je hebt pijn, ik wil je troosten, ik wil je vasthouden. En jij zegt nee, ik wil alcohol. Jij zegt nee, ik wil een joint. Jij zegt nee, ik wil naar Ben & Jerry's. Jij zegt nee, ik wil me volvreten. En de Heilige Geest zegt, ik ben hier om je te vullen, je te omarmen, te troosten en om je een nieuwe ervaring te geven, om je te genezen, om die verkrachting uit je ziel te halen, om de ervaring uit je ziel te halen van dat vriendje wat je heeft verlaten, van die nare ervaring dat je bent mishandeld. En dat wil hij elke dag doen. Elke dag weer. Hij wil je vertellen waarom je nog niet getrouwd bent. Hij wil je vertellen waarom het gaat zo met je kinderen. Want hij is alwetend. Maar we gaan geen eerlijke gesprekken aan.
1: En dan nu even een break. We gaan luisteren naar een nummer van Winners Harvest Worship van het album Ik Geloof in U.

0: En als je altijd maar vraagt naar de bekende weg, ben je dubbel. Want je bent gewoon niet stabiel. Je wankelt op twee benen. En God ziet alles. God weet wat de intenties zijn van ons hart. God weet waarom we doen wat we doen. God weet wanneer we eigenlijk helemaal ons niet overgeven aan hem. En wanneer we een mooi plaatje ophouden voor de buitenwereld. En weet je wat het erg is? Alle situaties in het leven komen in je gezicht omdat jij niet eerlijk met jezelf bent. Dus elke situatie kom je ergens tegen. Oké? We hebben het over vuur gehad, toch? Vuur van de Heilige Geest. Je komt het ergens tegen. Dus alles wat je nu niet confronteert, als je blijft haten in je hart, kan je een moordenaar worden. Is heftig. Als je blijft boos, als je blijft dealen met die boosheid, kan je een moordenaar worden. Want de vijand gaat op een gegeven moment je zodanig obsederen dat jij denkt dat je dat kan doen, omdat je gewoon geen zelfbeheersing meer hebt. Het is gevaarlijk om de Heilige Geest niet toe te staan. Het is gevaarlijk om altijd een mooi plaatje te willen ophouden. Het is gevaarlijk om een dubbel leven te leiden. Waarom is het gevaarlijk? Omdat als je dubbel leven leidt, gaan mensen die je opvoedt ook dubbel zijn. Dus als jij dubbel bent thuis, ga je kinderen ook dubbel zijn. Ja, maar ik verzorg mijn kinderen goed. Luister, alles waar jij niet mee dealt met de Heilige Geest, komt voor je op je kinderen. Of je het nou leuk vindt of niet. Dus ook al ben je nu nog niet, heb je nu nog geen kinderen, alles wat je nu doet, zaait een zaad voor de toekomst. En voor al die mensen met kleine kinderen, je wil niet dat je kind op zijn vijfde al gaat masturberen. Je wil niet dat je kind al gewoon rare homoseksuele neigingen krijgt op 6 jaar of demonisch geïnitieerd wordt omdat jij weigert te bidden. Omdat jij weigert instructies te volgen. En dat zijn de dingen waar de Heilige Geest laaiend om wordt. Want zo vernietig je een generatie omdat jij de Heilige Geest niet erkent. Dat is hoe de zonen van Aaron zijn gestorven. Omdat ze geen gemeenschap hadden met de Heilige Geest. Maar hun vader was een priester. Hoe kan dat dan? Dus hoe belangrijk vindt God het om gemeenschap te hebben met de mensheid? Dat hij de Heilige Geest heeft gebracht. Zo erg dat zijn zoon Jezus ervoor is gestorven. Als je kijkt vanaf Genesis tot Openbaring, was de belangrijkste factor, als God geen gemeenschap kon krijgen met zijn volk, werd hij boos. Hij werd boos. Oh ja, maar Pastor Michi, waar kunnen we dat lezen dan? We kunnen het lezen in het boek van Jesaja 60. Volgens mij. Oh nee, laten we gaan naar Psalm 78, vers 40. En als je verder gaat, dit stukje kan je ook verder lezen. Want op een gegeven moment werd hij een vijand voor hen. En weet je waarom God een vijand voor hem werd? Dat ze niet wilden luisteren naar zijn liefde. De enige reden waarom een mens naar de hel gaat, is omdat hij de liefde van God niet omarmt en accepteert. Want Gods liefde is ook daar in de hel. Hij doet gewoon niks. Want hij is alomtegenwoordig. Ook in de hel is hij. Maar daar is niet zijn gemanifesteerde aanwezigheid. Dus we kunnen zeggen, we hebben de Heilige Geest. Maar we hebben de gemanifesteerde aanwezigheid van de Heilige Geest niet. Doordat we ongehoorzaam zijn aan hem. Als ik elke keer iets tegen Pastor Arno zeg. Pastor Arno, wees geduldig. Pastor Arno, wees geduldig. Pastor Arno, wees geduldig. En na 10 keer negeren is het voor jou nu een riedeltje geworden. En dan komt iemand naar je toe en zegt van, je bent niet geduldig. En je blijft maar ongeduldig zijn. Je blijft maar ongeduldig zijn. Op een gegeven moment is het een riedeltje in je hoofd. Je bent niet eens meer serieus. Je wordt familiair met dat wat je hoort. Het is niet eens meer, het brengt niet eens meer heilige vrees op je. Want je hebt je geweten zo gebrandmerkt, zo verdoofd, dat je het niet eens meer aanhoort als richting van God. Nu denk je, het zijn mensen. Nu zijn het de mensen die zeggen, je moet niet meer verward denken. Nu zijn het de mensen die zeggen, je moet je kamer goed opruimen. Nu zijn het de mensen die zeggen, je moet naar school. Nu zijn het de mensen die zeggen, maar al die tijd was het de Heilige Geest die tot je sprak. En weet je dat heel veel mensen gewoon in de hel terecht zijn gekomen? En dat onwetendheid niet meer telt? Want wij denken nog dat onwetendheid telt en dat God zo genadig is. Ja, God is genadig. Maar weet je hoe genadig die is? Dat hij je de Heilige Geest heeft gegeven. Wanneer de tijd voorbij is voorbij, je kan niet meer terug. Je kan niet meer zeggen, nee, ik wil toch nog even naar de aarde. Dan is dat klaar. En we zijn veel te licht met de Heilige Geest. Want als de Heilige Geest gevoel heeft en je kan hem bedroeven en je kan hem laaiend maken, waarom gaan we dan nog door? Hij is de belofte, hij is de zegen. Waarom is hij de belofte en waarom is hij de zegen? Omdat de vruchten van zijn geest vrede, vreugde, liefde, blijdschap voortbrengen in ons leven. Dus het brengt geen ellende en leegte voort. Het brengt ellende en leegte voort als jij je niet overgeeft. Jij bent zelf het probleem dat je niet naar de Heilige Geest luistert. En ik kan je niet blamen als je niet opgevoed bent. Ik kan je niet blamen als je je hele leven lang rebels hebt geleefd. Maar er moet nu wel een keerpunt zijn. Dat je gaat accepteren wat God tegen je zegt. Als hij tegen je zegt dat je niet afgewezen bent, dan ben je niet afgewezen, punt. Als hij tegen je zegt dat je geliefd en geaccepteerd bent, dan is dat wat het is. Dan heb je geen acceptatie van mensen nodig. Dan heb je geen schouderklopje nodig. Dan heb je geen erkenning van iemand nodig. Maar dan weet je, als de Heilige Geest tot je spreekt, dat je hem gaat zoeken, dat zijn stem genoeg is en dat dat alles in jou geneest. Want wanneer hij tot je spreekt, brengt hij genezing. En nu ga je open voor de Heilige Geest. Om hem en hem alleen te verstaan. En niets, maar dan ook niets anders. Je zult hem zoeken. Afgewezen zijn is het probleem van de acceptatie van de liefde van God. Want als jij de liefde van God niet accepteert. Als jij de liefde van de liefdevolle Heilige Geest niet accepteert. Dan ben je afgewezen. Waarom ben je afgewezen? Omdat hij zelf liefde is. Hij is de geest van liefde. Want wat hebben we geleerd? De vrucht van de geest is liefde. En daaruit komen de andere vruchten voort. Amen. Dus als jij de liefde van God niet accepteert, blijf je angstig. Dan blijf je erin. Maar als jij echt gewoon een geweldig leven wil ervaren, dan maakt het niet meer uit wat mensen van je denken. Hoe iemand je ziet. Wat mensen zeggen. Who cares? Wat mensen van je zeggen. Who cares wat mensen van je gezin vinden? Who cares? Wat interesseert het me of ze mij als vrouw niet willen laten prediken? I don't care. Ik heb niet met je gegeten. Ik heb niet met je geknikkerd. Sorry. Je bent niet mijn Jezus. Ik kijk naar Jezus en Jezus alleen. Als ik moet kijken naar mensen, had ik het al lang opgegeven. Geweldige boodschap die mijn moeder heeft gepredikt gisteren. Over het rennen. Je kan alleen maar rennen als je naar Jezus blijft. Kijken. En elke zonde die je lichtelijk in de weg staat, dat je die opzij zet. Wat is die zonde die je lichtelijk in de weg staat? Dat je steeds maar denkt dat je niet goed genoeg bent. En dat je niet goed genoeg doet. Maar als je een keer de dingen gaat doen die de Heilige Geest van je vraagt, zonder iedere keer een weerwoord te hebben, dan zal je resultaat hebben. Maar het probleem is het weerwoord. Breek! Het probleem is het weerwoord. Waar is evangelist Rodney Snow? Ik heb antwoord voor je. De Heilige Geest zegt je iets. Just do what he says. Soms zegt de Heilige Geest me iets aan te trekken. En dan denk ik, ja, maar dat ziet er toch niet uit. Maar hij weet dat ik het moet aantrekken. En dan denk ik, ja, maar dat wil ik helemaal niet aan. Maar hij zegt, dat ga je aantrekken. Oké, dan doe ik het. Dit zijn die kleine gehoorzaamheidstesten. Hoe wil je dat de Heilige Geest door je heen werkt als je niet eens die kleine dingen die hij zegt aan jou kan gehoorzamen? Ook al moet je een suikerspin gaan kopen. En je denkt bij jezelf van ja. Misschien wil God wel dat je het aan het kind op de hoek geeft. Maar hij wil eerst dat je die suikerspin koopt. En dan later laat hij je de hoek zien. Om dat kind die suikerspin te geven. God gaat je laten zien aan wie je het moet geven. Er is iemand met een nood. Die dat nodig heeft. Maar God wil gewoon zien of je het gaat doen. Dus dat is het antwoord. Het probleem is dat jij denkt dat je het beter weet. Daarom is er ook nog geen financiën. God had je al lang rijk willen maken. Maar ja, jij gaat nog steeds als een kip zonder kop rennen. Terwijl God zegt, de zegen maakt rijk en zwoeg voegt er niets aan toe. Dus de Heilige Geest zegt, doe het op mijn manier. En jij zegt, nou dat ga ik niet doen. Ik kan God niet volgen. Want ja, anders dan gebeurt er dit en dat. Hij is toch alwetend? Of hebben we net niet gelezen dat hij alwetend is? Laten we nog een keer die scripture kijken. 1 Korintiërs 2 vers 10 basisbijbel.
1: En nu heeft God aan ons zijn plan bekendgemaakt door zijn geest. Want Gods geest weet alles. Hij weet ook de diepste gedachten en plannen van God.
0: Dus als jij dan denkt het beter te weten. En hij is, je moet even nagaan. Hè? Ga dit even. God is alwetend. God is almachtig. God is alomtegenwoordig. Dus God is overal tegelijk. Ja? God is almachtig, hij kan alles. Ja? En God is de eeuwige geest, die weet alles. Hij is ook alwetend. Wat is dan dat kleine Pinocchio dingetje waar je mee te maken hebt voor God? Even serieus. Weet jij het beter? Daarom is het nog een berg. Maar de Bijbel zegt, we moeten spreken tegen elke berg. Heb je gesproken tegen de berg? Ben je naar de Early gekomen tegen die berg te spreken? Ja, maar pas een beetje, ik spreek iedere keer tegen die berg. Luister, die berg gaat ook weg door een instructie. Je moet het zo zien, als je kamer een troep is en er zit één berg kleding, is gewoon heel simpel, ruim het op. Het gaat niet vanzelf verdwijnen natuurlijk. Het kan ook zijn dat je moeder het voor je doet. Dat is steeds gunst. Maar ja, die berg gaat niet zomaar verdwijnen. Je moet het tegen spreken. Die dingen zijn geestelijk. Dus als je als een wereldsmens leeft, je komt niet bidden. Je gaat niet achter de dingen van de geest aan. Heb je ook gewoon de resultaten van de mensen in de wereld. Met andere woorden, je hebt 0,0 wonder. Je hebt geen wonder. Dus wat is dat voor horrible life? Dat je gewoon geen wonderen hebt. My God, elke christen moet elke dag wonderen hebben. Waarom? Omdat we een wonderbaarlijke God dienen. Dat is goed nieuws. Wat zijn dan de dingen die wij niet doen om die wonderen te verkrijgen? Het is zo simpel. This is a great Christian life. Luister, mijn grootste berg was mijzelf. Ik was mijn grootste berg. Want ik dacht altijd dat ik het beter wist. Ik dacht dat ik beter wist dan apostel, dan papa. Ik weet nog, ik kwam met mijn leuke bijbelteksten bij hem aan en ik wilde hem even vertellen wat de Bijbel zei. Ze hebben me zo uitgelachen achteraf. Ik mezelf ook hoor, daar niet van. Want ik dacht dat ik het beter wist. Totdat ik in één keer gewoon met mijn rug tegen de muur stond. Paniekaanvallen had. Bijna een hartaanval kreeg. Maar ik wist het beter toch? Ja, ik heb het geweten ook. Dus bedweterigheid brengt je op een punt van bijna doodgaan, hè? Dat is heftig hoor. Als je zo trots bent, dat je zo erg denkt dat je het weet. Dat je bijna verongelukt of dat je bijna sterft. Weet je dat sommige mensen gewoon zo dood zijn gegaan? Of zelfmoord hebben gepleegd van frustratie? Omdat ze de Heilige Geest niet naar de Heilige Geest luisteren, maar zo zelfzuchtig waren? Weet je dat zelfmoord het meest zelfzuchtig is wat je kan doen? Want zelfmoord is de hoogste vorm van zelfzucht. Wist je niet, hè? Omdat je zo geobsedeerd bent van je eigen emoties, dat je jezelf, hoor je dat, zelf dood. Want alles wat het ik wil, gaat in tegen de geest van God. Alles wat het ik wil, dus alles wat jij wil, gaat sowieso in tegen wat God wil. Het gaat er tegenin. Dus je kan wel blijven worstelen, maar je kan ook zeggen van oké, I'm just dropping it now. I'm dropping it. Ik laat het over. Ik weet het niet. En als ik het niet weet, het is de meest geweldige plek waar ik kan zijn. Ik had laatst een mooi gesprek met Majenka. Ik zeg, Majenka, jij bent een vrouw van God. Majenka keek me aan alsof ze het in Keulen had horen donderen. Ik zeg, jawel Majenka, je bent wel een vrouw van God. Ik zeg, want weet je wat het is, Majenka? Ik zeg, als je het niet weet, ben je op de beste plek. Mensen die het niet weten, kunnen meer van God ontvangen dan mensen die het al denken te weten. Die mensen die het denken te weten zijn precies het probleem. Dus al die mensen met hun geweldige diploma's en redeneringen en hoe geweldig ze alle bijbelteksten wel niet kennen. Ja, mijn moeder is dit en mijn vader is zus en ik ben in een bijbelschool geweest en ik heb theologie gedaan. Let me tell you something. You don't know, Jack. No. Je weet niks. Want het probleem is, Paulus dacht ook dat hij alles wist. Dus hij dacht dat hij het beter wist dan de Heilige Geest. Het heeft hem zo nederig gemaakt. En blind. Inderdaad, het heeft hem blind en nederig gemaakt. Dus, je moet eerst... Ja, maar ik ben met christen opgegroeid. Je bent met religie opgegroeid, vriendin. En dat is precies het probleem. Als je met religie op bent gegroeid, dan weet je dus niet het verschil tussen de Bijbel en de informatie van de Heilige Geest. De Heilige Geest alwetend. Je hebt hem 24 uur per dag nodig, vriendin. Elke minuut, elke seconde. Zonder hem kan je helemaal niks. Ik moet iedere keer vragen wat ik moet doen. Hij moet vragen welke schoen ik mag kopen. Moet vragen welke tas ik moet kopen. Heb ik een eigen keus? Ja, hij is mijn keus. En het probleem is, christenen weten hem niet te huishouden. Kijk, als ik nou de belangrijkste gast van mijn leven in mijn leven heb. En ik weet dat die belangrijke gast het niet leuk vindt als ik de ramen open heb. Dan sluit ik de ramen toch, want ik hou van die belangrijke gast. Als die belangrijke gast, die ik als mijn allerbelangrijkste gast zie, het niet leuk vind als er rotzooi op de grond ligt, dan ruim ik het op, omdat mijn allerbelangrijkste gast mijn voorkeur heeft. Zo is ook met de Heilige Geest. Als je weet dat de Heilige Geest het niet leuk vindt als je liegt, als je weet dat de Heilige Geest het niet leuk vindt dat je uitbarstingen hebt of een grote mond hebt tegen je man, waarom luister je dan niet? Ik weet wel, als ik brutaal ben geweest tegen mijn mannen, de Heilige Geest doet met me. Ik krijg echt op mijn kop alsof ik met mama een gesprek heb. Ik krijg een pak slagen van mama, want ik hoor mama in de vorm van de Heilige Geest. Dus mama, denk je dat het normaal is hoe je zo hebt gesproken? Je lijkt wel Isebo hoe je dat doet. Is dit de manier hoe je je man behandelt? Als je hem zo behandelt, je weet hoe de rest zal gaan, hè? Denk je niet dat het beter is dat je excuses moet aanbieden? Dus al die mensen die denken dat de Heilige Geest... en de Heilige Geest is teder, maar de Heilige Geest confronteert je ook. En dat vind je niet leuk. Dus als mama, de vrouw van de Geest, naar je toe komt... ze is belichaming van de Heilige Geest... en ze komt je gewoon straight to the point zeggen wat er is... vind je het niet leuk, maar de Heilige Geest spreekt precies zo. Want zo spreekt hij althans wel tegen mij. Niet omdat ik haar sterk gewend ben. Nee, dit is hoe de Heilige Geest spreekt. Ga maar kijken naar de Bijbel. Was hij zo aardig tegen de Farizeeërs? Was hij zo aardig tegen de discipelen? Ja, Jezus was heel aardig. Maar wanneer het aankwam op dat hij iets moest adresseren, maakte hij geen grapje. Als hij wist dat ze donders goed wisten in hun hart hoe het zat, dan sleurden ze van links naar rechts in hun hoofd, hoor. Dan was het niet van, oh ja, lieve slangen, komen jullie eens even hier? Ik wil jullie even vertellen. Zij zei gewoon, jullie adellijke broed, jullie zijn ongelovig. Oh, wauw, wat een veroordeling. Woe! Ja, het probleem is dat we gewoon altijd gewend zijn om iets leuks te willen horen. En dat is wat Satan ons leert. Gewoon dat zoethoudende gepraat de hele tijd in je oor, wat erkenning geeft op je vlees. Luister, lieverd, het wakkert je vlees aan en niet de geest. Zo ga je de Heilige Geest niet kennen, want de Heilige Geest is gewoon straight to the point. Zegt je gewoon wat niet leuk is. En hij zegt het in de stilte, hè? Zegt hij tegen mij dat ik brutaal ben geweest tegen mijn man. Dan kan ik dus niet meer gaan bidden. Wanneer ik dat wel doe, dan weet ik dat ik helemaal niks hoor. Dus dat is het probleem. Dus wij doen het zelf. We negeren de Heilige Geest zelf. En we weten donders goed. Je hebt zoiets in de wereld dat is gezegd van je vraagt naar de bekende weg. De bekende weg is Jezus, de weg, de waarheid en het leven. Nog een keer als iets voorkomt, ga niet naar je voorganger toe van, waarom gaat dat zo? Je weet waarom het zo gaat. Je vraagt naar de bekende weg. Val ze niet lastig, want ze hebben geen tijd voor deze nonsens. Ik ook niet. Als ik weet dat je je eigen ding wil doen, ga ik je precies laten. Ik ga je echt niet achterna. Ik heb het vaak tegen mama gezegd, mama, als ik zie dat iemand zijn eigen ding wil doen, sorry, ik heb geen tijd. Ik ga je 3 keer vragen hoe het met je gaat. En als je niet open tegen me bent, we're done talking. Want ik ben geen Heilige Geest. Dus ik kan je niet overtuigen. Maar nu ga ik wel mijn knieën voor je op de vloer leggen. En net zo lang bidden totdat die dingen van je breken. En eindelijk ontvankelijk wordt voor de Heilige Geest. Want dan heb ik wel die bedroefdheid. Dan rouw ik wel om je. Omdat ik bij mezelf denk van, dit is een kind van God. Maar gaat gewoon de verkeerde kant op. Is heftig. Gaat straks gewoon backlashes krijgen. Omdat hij niet luistert. Daar ben ik dan rouwig om. Dus het moet ons brengen op onze knieën. Dat we met God praten. Je kan alles weten. God verwacht niet dat je kundig bent. Hij is de alwetende geest. Dus je kan alle dingen weten. Kijk, weet je wat ik heb meegemaakt? Ik ben niet opgeleid, toch? Ik heb geen school gehad. Ik heb alleen maar brugklas gehad. En daarna ben ik op straat gekomen. Dus ik had geen normale baan. Ik wist niet eens hoe internet werkte. Dus nu werd ik geplaatst als receptioniste hier op de Zuidas. In de Finolitor, dat weet ik nog. Ik had een heel mooi groot glazen kantoor. Kan je nagaan, God had me daar geplaatst, maar ik wist helemaal niet wat ik daar deed. Ik wist ook niet wat ik moest doen, want ik was gewoon net, was een baby christen, maar ik wist helemaal niks.

deze middag. We gaan bidden deze middag. Misschien weet jij dat je gewoon niet geluisterd hebt naar de Heilige Geest. Mag je vandaag een nieuwe toewijding met hem maken. Mag je zelf naar het altaar gaan. Als je het echt nodig vindt voor gebed, dan zal ik voor je bidden. Maar ik denk dat het vandaag gewoon heel persoonlijk moet zijn. Dat wij gewoon niet meer naar de bekende weg te vragen. En gewoon moeten doen wat de Heilige Geest van ons vraagt. En dit is iets persoonlijks. Ja, leuk, ik kan mijn handen op je leggen, maar ik ben geen tovenaar. Ik weet dat de dag daar gaat zijn. Maar wanneer je thuis bent, ga je dan ook doen wat hij zegt? Dit is je hoogste bevrijdingsdienst. Dat je ogen open zijn. Amen, halleluja. Laten we gaan staan. En ik ben dankbaar, want ik ben met no nonsense opgevoed door mijn ouders. Ik heb dit moeten leren. Dit was er niet bij mij. Ik wilde dit niet. Ik wilde helemaal niet eerlijk zijn tegen mezelf. Maar laten we eerlijk zijn, dat de Heilige Geest ons echt moet helpen en moet overschaduwen. Want we weten het echt niet. Hij weet het.

0: zijn sommige van jullie hier aanwezig die bitter zijn. En als ik het heb over bitterheid, dan kan je ook bitter naar jezelf toe zijn. Sommige van jullie moeten jezelf vergeven dat je niet geluisterd hebt. Oké? Het is over nou. Dit is je moment van inkeer en bekering. En deze ochtend ga je jezelf vergeven. Want als je jezelf niet vergeeft en iedere keer maar kijkt naar de fouten die je hebt begaan en dat het niet goed gaat, hoe moet je dan de liefde en de informatie van de Heilige Geest ontvangen als jij denkt het beter te weten dat jij vindt dat je een mislukkeling bent? Als je hier bent en je kan jezelf niet vergeven en je merkt gewoon dat dit stukje tussen jou en God gewoon er is, wil ik dat je naar me toe komt, dan wil ik echt voor je bidden. Dat je weet van, oké, ik ben zo teleurgesteld in mezelf. Ik ben zo teleurgesteld in bepaalde dingen, dat ik gewoon niet meer terug weet te komen op dat stuk van aanbidding. Dan wil ik dat je komt. Dan wil ik echt voor je bidden. De Heilige Geest gaat je hart aanraken deze morgen, amen. En je gaat een vrijheid ervaren in je denken hierna. Er gaat genezing komen deze morgen, amen. En hierna wil ik dat je ervan bewust bent. Als je hier bent geweest, dat het in orde is met God, amen. Het bloed van Jezus spreekt betere dingen. En is nog steeds het grootste offer. Amen. Dus als je vandaag met je hart hebt gezegd, ik vergeef mezelf. En ik wil echt dat het in orde is met u. Dan gaat vanaf vandaag ook die relatie van start. En de informatie die je vandaag hebt gehoord, ga je dan ook toepassen. Want de Heilige Geest gaat je eraan herinneren. Want je kan niet falen. God is groter dan dat.
1: Helaas, helaas. We zijn aan het einde gekomen van deze radio-uitzending. Maar niet getreurd. We hebben geweldige evenementen die eraan komen. Op zaterdag 26 september hebben wij onze jaarlijkse loffeest. Het is een lofhuttenfeest die wij vieren. En de Bijbel zegt dat het een van de belangrijkste feesten is die wij als christenen horen te vieren. En het is dan ook een dankzeggingdienst. Komt u, het gaat een geweldige tijd zijn van getuigenissen, een tijd zijn van fellowship en een tijd zijn dat we de Heer loven en danken. En Power Rally is ook back on track. We hebben een geweldige conferentie die eraan komt. Misschien hebben jullie al Power Rally meegemaakt. En mocht je dat nog niet hebben gedaan, dan ben je van harte welkom. 2 tot en met 4 oktober. Hou onze social media kanalen in de gaten. Winners Harvest op Instagram en Facebook. En natuurlijk onze website www.winnersharvest.com.

0: U kunt het echt niet missen. Blok deze datums daarom in uw agenda, want u moet hier echt bij zijn. Nou, voor nu sluit ik af. Ik ben Apostel Vanessa en ik wens u een hele gezegende zondag toe. Weet dat Jezus van u houdt en dat u een bestemming heeft. En wij willen graag zien dat u niet alleen Jezus dient, maar dat u schittert en schijnt in deze wereld. Want deze wereld heeft Jezus nodig. It is a blessed Sunday!
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
7: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
8: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
11: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
10: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

Zo, een hele goede morgen allemaal. Hartelijk welkom hier bij Upstream. Wat gaaf dat jullie hier gekomen zijn. En ook wat fijn dat je meekijkt, misschien vanuit huis of waar dan ook vandaan, online. Tof dat je op die manier ook hier bij kan zijn vandaag. Hier zit het in ieder geval lekker vol. Daar ben ik blij mee, met deze zonnige dag, dat we toch hier volle bak hebben. Ik zal even kort uitleggen wat Upstream is. Upstream is eigenlijk in het leven geroepen om iets te vertellen, to testify to love, eigenlijk iets te vertellen van de liefde van God. Dat we willen graag met je delen wat we ook in ons eigen leven hebben mogen ervaren. Namelijk dat God van je houdt, dat God er is en dat hij een doel en een plan voor je leven heeft. En als je dat mag meekrijgen vandaag, als je daar iets van mag proeven vandaag, dan worden wij er blij van. Nou, we gaan verder met het programma. En voordat we daarmee verder gaan, wil ik graag eerst met je bidden. En bidden is eigenlijk je leven delen met God. En misschien denk je, wat is dat dan? Nou, ik ga zo even bidden. En als je mee wilt doen, doe mee. En anders voel je vrij om dat niet te doen. En misschien dat je nooit gewend bent, dan zou ik zeggen, waarom doe je het eens niet zelf als je wil? Misschien dat je dat in je eigen tijd een keer wil doen. Prima, maar ik zou je daartoe uit willen nodigen. Van bid eens tot God en vraag eens of hij er is. Als je niet weet of hij er is. Maar laten we nu bidden voor deze dag. Heere God, Vader in de hemel. Dank u wel dat we hier met elkaar mogen zijn. Dat we altijd u mogen bidden. Dat we tegen u mogen aanpraten. U bent er 24/7. En u luistert altijd naar ons. U kent ons en u weet wie we zijn, zoals we hier zitten. Beter dan we zelf, geloof ik. Heer, ik wil u zo vragen. Wilt u ook vanmorgen uzelf kenbaar maken aan ons? Heer, misschien kennen we u helemaal niet. En of hebben we helemaal niets met u en zijn we hier voor de vorm of voor iemand anders? Heer, wilt u ook ons hart aanraken? En wilt u ons ook helpen u te zoeken? Misschien door tegen u te praten in gebed, een keer of nu, vandaag. Heer, maar wilt u iets van uzelf laten zien, van uw liefde? Zodat we u mogen proeven en zodat we mogen begrijpen, Heer, dat u God bent. Heer, wilt u een mooie ochtend samen geven om Jezus wil. Amen. Nou, we hebben vandaag een thema, dat heet Wat bezielt je? We gaan een nummer luisteren als introductie op dat thema. Luister maar mee.

Ja, ik denk dat je de tekst wel een klein beetje hebt kunnen volgen die voorbij kwam in dit nummer. Een paar regels eruit vertaald. Breng me elk gebroken deel, de wonden en littekens van wie je bent. Ik droog je al je tranen. Ik draag jouw naam in mijn hart. Wees stil en vertrouw op mijn plan. En schuil bij mij, dan zul je zien dat ik meer ben dan je hebt gedroomd. Nou, misschien denk je, mooie tekst, prachtige beloftes, van wie het dan ook is, maar hier ben ik al een beetje te vaak in getrapt. Het lijkt een beetje op de woorden van mijn ex toen we net verkering kregen, maar dat kwam in ons huwelijk weinig van terecht. Of het lijkt misschien een beetje op de woorden van mijn hulpverlener, die ook van allerlei mooie dingen beloofde, tot hij me uiteindelijk manipuleerde of misbruikte. Of het lijkt wel wat op de woorden van de spirituele leider waar ik achteraan ging, die niets waar bleek te maken van wat hij beloofde, maar wat me wel heel veel heeft gekost. Of het lijkt wel een beetje op de woorden van de ideologie waar ik in ben gaan geloven, maar die mij in niets ook maar iets heeft opgeleverd, maar alleen maar schade heeft berokkend. Of het lijkt wel wat op het zoveelste zelfhulpboek waar ik hoopvol in ging lezen, maar het bracht me niet wat er op de omslag van het boek werd beloofd. Ja, het thema vandaag is: wat bezielt je? Het werkwoord bezielen betekent oorspronkelijk inspireren. En vraagt iemand dat vanuit een kritische houding, dan wil diegene eigenlijk zeggen: hé, wat bezielt je? Waar slaat dit op? Wat was in vredesnaam de drijfveer om dit te doen? Ik weet niet of iemand daar ooit zo'n uitspraak tegen heeft gedaan. Uit mijn jeugd kan ik me dat soort uitspraken wel enigszins herinneren. Ik heb van mijn moeder wel eens een paar keer boos gehoord: wat bezielt je, jongen, om dat te doen? Wat dreef jou om dat te doen? En dan deed ik meestal iets, kwam heel weinig voor, maar dan deed ik meestal iets wat niet helemaal de bedoeling was, zeg maar. In een meer positieve zin betekent wat bezielt je: waar haal je de innerlijke kracht vandaan? Of waar haal je de passie en inspiratie vandaan? Of wat drijft en motiveert je? Wat bezielt je? Dus dat kan zowel een kritische vraag zijn als een positieve, beschouwelijke, op grond van wat jou drijft in wat je doet. Het woord bezielen houdt natuurlijk verband met de ziel. De ziel, net zoals het woord zielig of zielepiet. Het zijn allemaal woorden die ergens verband houden met de ziel. Maar waar staat de ziel eigenlijk voor? Heb je wel eens over nagedacht? Misschien ken je de term helemaal niet, of hoor je het niet zo vaak, of denk je er niet over na, maar waar staat het voor? Nou, mocht je erover na gaan denken, er hebben al heel wat mensen over nagedacht. Dat wil niet zeggen dat jij het niet mag doen, maar heel wat mensen hebben daar hun hoofd op gebroken. Wat is nou toch de ziel? De oude Griekse filosoof Plato, die hier links is afgebeeld, zag de ziel als je ware zelf. Aristoteles, een andere Griekse filosoof rechts, als het levensprincipe van het lichaam, wat hij er ook precies mee bedoelde. Moderne wetenschappers zien het vooral als bewustzijn of een breinactiviteit, wat je in dit boek ook kunt lezen. We zijn ons brein, oftewel daar ligt ons zijn helemaal in. In de Bijbel kom je de ziel tegen als het unieke, onstoffelijke ik. Dus dat wat jouw zijn echt bepaalt, wie je bent. Het onstoffelijke ik. Daarnaast noemt de Bijbel natuurlijk naast de ziel ook nog geest of levensgeest en natuurlijk lichaam. Dat is ook handig om te hebben, waar die ziel in kan functioneren. Want ja, wat zouden we zijn zonder ons lichaam? Op dit moment, misschien realiseer je dat niet, maar is er vrijwel geen enkel onderdeel van je lichaam wat bij de geboortedag op deze wereld kwam nog aanwezig. Ik weet niet of je daar eens over nadenkt, maar alles is al meerdere keren vervangen, wat er aan je lichaam is. Dus wat er ooit als babytje werd geboren, dat hele lichaam is weg.
Dat is allemaal vervangen, opnieuw. Paar uitzonderingen, enkele hersencellen schijnen bij de geboorte al meteen aanwezig te zijn en te blijven. Als het goed is. Ooglens, eiwitten, las ik nog. En bij vrouwen de eicellen. Iedere vrouw heeft bij de geboorte, als ze een meisje is, al alle eicellen aanwezig die je in je hele leven bij je draagt. Althans, daar raak je er steeds eentje van kwijt als ze niet bevrucht worden. Ja, wat is er allemaal vervangen dan? Nou, onder andere je huid. Je huid, het grootste orgaan wat we hebben, wordt volledig vervangen elke 2 tot 4 weken. Dus je hele huid, alles, de hele, je vel, alles wordt elke 2 tot 4 weken vervangen. Een gemiddeld mens produceert per dag voldoende huidschilfers om 1 miljoen huisstofmijten te voeden. Dat is een leuk idee, hè? De meeste zitten in je bed. Maar dat is niet zo erg, want die eten daar gewoon jouw huidcellen op. Het is wel één nadeel, ze poepen ook. Dat doen ze ook in je bed. Verder bijten ze niet en zo. Dus, en ze zijn op een iets kleiner formaat dan dit. Hè. Je ziet ze niet lopen. Ze leggen ook eitjes trouwens. Ja, sorry. Ja, dus als je 's nachts wat hoort, dan komen er misschien eitjes uit. Dat zou kunnen. Maar verder heb je er geen last van. Als je gewoon je beddengoed in de was doet en je wast het op 60 graden, dan gaan ze dood. En dan komen er weer nieuwe natuurlijk, want die eitjes komen weer ergens uit. Ja, dat is jammer. Ook je maag- en darmcellen bijvoorbeeld, elke paar dagen worden die helemaal vervangen. Rode bloedcellen, elke 120 dagen. Je botcellen, je skelet zeg maar, elke 10 jaar is dat in zijn geheel vervangen. Helemaal een nieuw skelet gekregen, wat zeker in de groei ook handig is natuurlijk. Levercellen, elke 300 tot 500 dagen, nou, ga zo maar door. Dus van je lichaam, ja, daar kun je het niet van hebben. Dat kan niet je unieke ik zijn, want dat wordt steeds vervangen. En gelukkig wordt de DNA wel steeds gekopieerd. Dus daarom hou je ongeveer hetzelfde uiterlijk. Dat is ook wel handig. We verouderen wel iets, maar in principe nog herkenbaar. Je DNA-informatie over je lichaam blijft bestaan. Maar wie je bent, valt dus niet samen met je cellen waaruit je bestaat. De Bijbel spreekt daarom over de mens als meer dan materie. Een levende ziel. Volgens de Bijbel is de ziel het enige wat overblijft ook na je sterven. Het enige wat doorgaat na je sterven. Je levensgeest gaat volgens de Bijbel terug naar God. Dat wat ervoor zorgt dat je lichaam ook operationeel kan zijn. Maar als je sterft, weten we dat het lichaam verdwijnt. En niet meer vervangen wordt, dat dat proces stopt. En dan is alleen de ziel vanuit Bijbels perspectief hetgene wat doorgaat. En sommigen zeggen, ja, vanuit de vele duizenden mensen die ook bijna doodervaringen hebben gehad, waar ze dus ook, terwijl ze eigenlijk in een toestand waren waar geen leven meer was, maar later daar weer in terugkwamen, dat er dus wel waarneming was. Dingen werden gehoord, die werden gezegd. Dingen werden gezien, terwijl je op dat moment geen functionele ogen en oren hebt. En zelfs je in andere ruimtes kunt zijn. Ik heb het nooit ervaren, ik weet niet of het waar is. Maar het zou een teken kunnen zijn van dat onstoffelijke wat ook na je sterven doorgaat. De ziel is eruit, zeggen we wel eens, als een mens sterft. Dan hebben we het over een ontzield lichaam. En dan is ook die levensgeest verdwenen. Net zo lastig is het ook om te weten. Het is net zo lastig om te weten wat de ziel is. Het is net zo lastig om te weten wat leven eigenlijk is. Als je nu zou zeggen, leg eens aan je buurman uit. Wat is leven? Kan ik je beloven dat dat ingewikkeld is? We kunnen wel snel beschrijven wat de kenmerken zijn van leven. Maar wat is leven nou eigenlijk? Niemand weet precies wat leven is. Als iemand is gestorven, is er op dat moment, moleculair zou je kunnen zeggen, niets veranderd. En toch is alles veranderd. Wat is er dan weg?
En wat maakt dat het verandert? Niemand weet het precies. Maar het heeft er alle schijn van, en vanuit Bijbels perspectief wordt dat ook gezegd, dat dat wat verdwenen is, niet stoffelijk is, onstoffelijk, boven natuurlijk. Aan het begin van de Bijbel staat dit. Toen de Heer God de hemel en de aarde maakte, maakte hij ook de mens. Hij maakte hem van stof van de aarde, dus gewoon van de elementen, zou je kunnen zeggen. En blies de levensadem, levensgeest, ruach, in zijn neus. Zo werd de mens een levend wezen. Ik weet dat de evolutietheorie een ander verhaal vertelt en dat dat breed gezien wordt als verklaring van het ontstaan van het leven. En misschien zie jij dat ook wel zo. Ik kan me dat voorstellen, zeker als je je leven lang op school niet anders hebt gehoord. Maar onder andere de complexiteit en de informatiedichtheid van DNA, maar ook de schoonheid die daaruit voortkomt in de natuur, roepen bij mij de vraag op of toeval daar werkelijk een toereikende verklaring voor is. Voor mij wijst wat we waarnemen onmiskenbaar op een intelligente maker, op een intelligente oorzaak van de dingen die zijn. De levensadem wordt ook wel de levensgeest genoemd, zei ik net al. Dat wat het stoffelijke tot leven wekt. Dat wat dode materie over laat gaan in levende materie, waarbij de organisatie van het geheel vanuit het DNA plaatsvindt. Maar het interessante is dat er staat, zo werd de mens een levend wezen. Letterlijk staat daar in de grondtekst een levende ziel. Dus een levende ik. Het onstoffelijke krijgt het stoffelijke om te kunnen functioneren. Maar als er staat dat de mens een levende ziel werd, is de vraag, kan een ziel dan ook dood zijn? Nou, volgens de Bijbel kan dat inderdaad, maar dat betekent niet dat hij weg is of vergaat of verdwijnt. Adam, eerste mens, werd door God gemaand tot gehoorzaamheid. Werd hem ook geschetst wat er zou gebeuren als hij God ongehoorzaam zou zijn. Dat zou consequenties hebben. En die gehoorzaamheid werd van God gevraagd omdat God die hem creëerde en de eigenaar is eigenlijk van alles wat hij gecreëerd heeft, niet wil dat wij als mensen hem volgen en gehoorzamen omdat we niet anders kunnen, want dan zijn we een marionet geworden, maar omdat we kiezen voor gehoorzaamheid. Vanuit een vrije wil kiezen om gehoorzaam te zijn. En dan staat er in de Bijbel, en de Heere God gebood de mens, de Adam staat er in de grondtekst, van alle bomen van de hof mag u vrij eten. Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Die stond er dus ook om die vrije wil mogelijk te maken. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Nou, letterlijk staat dat er niet. Letterlijk staat er, op de dag dat u daarvan eet, zult u stervende sterven. Dat lijkt een beetje dubbel op. Je zou denken, is één keer niet genoeg. Maar dat zit een diepere betekenis achter. Stervende zijn is een proces. En in dat proces zitten we allemaal. We weten, we zijn stervelingen. Eens gaan we dood. Dat percentage ligt nog steeds rond de 100% in een mensenleven. Dus sterveling zijn we allemaal, maar dat is in lichamelijke zin. Maar bij de waarschuwing sprak God over iets, ook over iets dat direct zou sterven. Wanneer Adam zou kiezen voor ongehoorzaamheid. En dat gaat over het sterven van de ziel. En dat betekent niet dat de ziel vergaat of verdwijnt, maar dat er iets stuk gaat. Dat er onbevangen en verbondenheid die er met God is in het leven, bij geboorte, dat die wordt verbroken, dat die kapot gaat. In een ander Bijbelgedeelte staat, de ziel die zondigt, dat wat Adam deed, ongehoorzaamheid aan de kaders, de levensregels die God heeft gegeven, noemt de Bijbel zonde. De ziel die zondigt, die zal sterven. Nogmaals, dat betekent niet dat hij verdwijnt, maar dat deze niet langer verbonden is met de bron van leven. De ziel is losgekomen van God. En wie overkomt dat? Nou, volgens de Bijbel maken we ons allemaal schuldig in onze handel en wandel
aan datgene wat Adam ook koos te doen. En leven we eigenlijk maar voor een gedeelte, gedeeltelijk zoals God het heeft bedoeld. Het wil niet zeggen dat we alles verkeerd doen in het leven, maar ook heel vaak buiten die kaders gaan. Een zekere Paulus, een kerkstichter uit de eerste eeuw, schrijft: alle mensen hebben zich van God afgekeerd. Ze zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan. Ik wil je niet aanklagen, maar dit is wat de realiteit is. Niemand doet wat goed is, zelfs niet één. Dat betekent niet dat je nooit iets goeds doet, maar niemand is volmaakt goed. Volmaakte liefde. En je weet dat heel goed van jezelf. Dus voor iedereen geldt dat we door onze handel en wandel los zijn gekomen van God. En iets verderop in hetzelfde hoofdstuk schrijft dezelfde Paulus: alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. Dat wil niet zeggen dat je daar heel bewust van bent, dat je Gods nabijheid mist, maar het is dat wat ons als mensen gelukzoekers maakt. Wij zoeken continu naar bestemming en houden vast en rust en vrede en hoop. En op allerlei manieren zoeken we dat omdat we van God los zijn gekomen. Dat Gods nabijheidsmissen, dat ziet er zo uit. Zo'n onoverbrugbare kloof die ontstaat tussen daar waar duidelijk leven is en daar waar het leven is verdwenen. En vanuit die leegte die is ontstaan, vanuit die kloof die we eigenlijk het liefst zouden willen overbruggen, gaan we op zoek naar invulling van die leegte. En ik geloof niet alleen dat God bestaat, ik geloof ook dat de tegenstander van God bestaat, die er alles aan doet om ons aan te bieden dat wat wij denken nodig te hebben om die leegte op te vullen. En wij mensen zoeken dat soms in geld en bezit. Zekerheid en waarde zoeken in dat wat je hebt, in de hoop dat dat bevredigend is, maar iedere keer blijkt het niet bevredigend te zijn. Is de houdbaarheidsdatum van dat geluk wat je dan even pakt ook zo weer weg? Sommigen zoeken het in carrière en prestaties. Die identiteit ontlenen aan succes en vooruitgang, om er ook dan weer achter te komen dat dat je eigenlijk niet vervult. Anderen zoeken het in relaties en seks, seksualiteit en vervulling en bevestiging zoeken bij mensen. Anderen weer in status en erkenning. We leven dan van waardering. We hebben graag een goede reputatie, daar is niks mis mee. Maar als dat je zekerheid wordt in je leven, of als je denkt dat dat je geluk brengt, ja, dat brengt het niet. Macht en controle is ook een manier om te denken het gat te kunnen vullen. Grip willen hebben op je leven en omstandigheden. Zelfhulp en zelfredzaamheid. Jezelf willen verbeteren of redden. Vage spiritualiteiten en alternatieve religies die massaal worden aangeboden door de tegenstander van God, die toch zich niet hoeft te houden aan enige waarheid, dus alle leugen ook naar voren kan brengen. Hij wordt niet voor niks ook door Jezus de vader van de leugen genoemd. Afleidingen en verslavingen. Als soms de leegte niet gevuld kan worden, maar wel ergens pijn doet, dan zoek je die pijn te verdoven. Misschien met entertainment, misschien met middelen, misschien met gedrag. En tot slot kennis en gezondheid. Hou vast zoeken in je denken, in je lichaam, in perfectionisme enzovoort. En weet je waarom die behoefte nooit wordt verzadigd? Nou, omdat het eindige, het wereldse, al deze dingen die ik noemde, en de lijst is misschien nog langer, nooit het oneindige leegte kan vervullen. Nooit die kloof kan overbruggen. Omdat je altijd nog met schuld aan de kant van God zou komen. En God die heilig is en goed is, kan niet toelaten dat jij met in je rugzak je schuld en de dingen die je hebt gedaan meeneemt naar die andere kant, waardoor daar ook eigenlijk alles zou sterven. En de mens kwam door de zonde in een hopeloze situatie terecht. En misschien zit jij daar ook middenin. Het is een duivelspel om de mens vast te houden in deze los van God situatie. En de mens allerlei alternatieven te bieden die uiteindelijk helemaal niets helpen en niet werken. Wat bezielt je? Zo
week eerder, staat voor de vraag: waar haal je innerlijke kracht, passie, inspiratie vandaan? Wat drijft je, wat motiveert je? Als we los van God leven, zijn we niet neutraal, maar ja, horen we eigenlijk bij die andere kant. Er is geen neutraal gebied. Je kunt geen twee heren dienen, staat er in de Bijbel. Het is of God, of je maakt onderdeel uit van zijn tegenstander. En dat maakt je kwetsbaar voor leugens, voor leegte, voor angst, voor schaamte en machten die ons niet tot leven wekken. Jezus noemt de duivel, ik zei het net al, de vader van de leugen. Zijn werk is niet om mensen vrij te maken, maar om mensen te binden, vast te zetten, vast te houden in die eindeloze zoektocht waar je doodmoe van wordt. En soms heb je het niet eens in de gaten, want we zijn zo gewend aan een leven wat altijd gevuld is met steeds maar op zoek moeten zijn naar geluk. Maar zo heeft God het leven niet bedoeld. En God had de mens, had ons allemaal in deze toestand kunnen laten. Het is immers onze eigen keuze. We hebben het binnen onze vrije wil gekozen. We zijn met onze vrije wil tegen ons geweten ingegaan. Maar God wilde ons niet in die toestand laten. Zijn liefde en genade is zo groot dat God deed, dat Jezus deed wat nodig was om de mens uit de klauwen van de Satan los te maken. Jezus, die zelf onschuldig was, die zelf nooit iets had gedaan wat buiten die kaders van God ging. Jezus gaf zijn leven, stierf een vreselijke Romeinse marteldood om de prijs van onze fouten en tekortkomingen te betalen. En om zo de brug te worden tussen God en de mens. Er staat in de Bijbel, want God houdt zoveel van de mensen. God houdt zo ontzettend veel van jou en mij. En soms zeggen mensen, ik kan me dat niet voorstellen. Je moest eens weten wat ik allemaal in mijn leven heb uitgevreten. Nog steeds houdt God van je. Hij houdt misschien niet van alle dingen die je hebt gedaan. Maar hij houdt wel van wie je bent. En wie je ten diepste kan worden. Hij kent je beter dan je jezelf kent. God houdt zoveel van de mensen dat hij zijn enige zoon, dat gaat over Jezus Christus, aan hen heeft gegeven. Iedereen die in hem gelooft, iedereen die ervoor kiest om hem te vertrouwen en te volgen, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben. Dan gaat de ziel verder. Dan krijgt de ziel een nieuw lichaam, zegt de Bijbel, en komt terecht op een nieuwe aarde, waar geen pijn, dood, verdriet en ziekte meer is. Eigenlijk een leven zoals God het heeft bedoeld. Iedereen die in hem gelooft zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om de mensen te veroordelen. Dat had hij kunnen doen, maar om door hem de mensen te redden. Na de dood en de opstanding van Jezus en na de hemelvaart van Jezus, 10 dagen geleden stonden we daar bij stil, was het voor het eerst dat deze verbroken relatie tussen God en mens zichtbaar hersteld werd. Met uiterlijke vertoon, zou je kunnen zeggen. Met uiterlijke tekenen. En daarover gaat Pinksteren. Ik kan me voorstellen, als je misschien helemaal niet gewend bent om in een kerk te komen of in religieuze bijeenkomst of wat dan ook, en dat je zoiets hebt, waar gaat Pinksteren dan over? Daar gaat het over. De leerlingen van Jezus, zijn discipelen dus, hadden voor de hemelvaart van Jezus de opdracht gekregen om terug te gaan vanaf de Olijfberg, waar hij opsteeg naar de hemel, terug te gaan naar Jeruzalem en daar te blijven wachten, omdat zij als eerste dat teken, die Heilige Geest, die herstelde connectie tussen God en hen zou ontvangen. Oftewel, zoals een mobiele telefoon die we waarschijnlijk allemaal bij ons hebben, zonder wifi of zonder 3, 4 en 5G eigenlijk dood is, niet echt werkt en niet gebruikt kan worden waarvoor die is. Zo waren ook zij in die tijd, net als wij, los van God vanwege de zonde. En dat probleem ging God in hun leven herstellen. Niet door wifi uiteraard, dat was er niet. Maar door hygi, zeg ik altijd. Door de Heilige Geest, die uitgestort werd. De discipelen waren in de bovenzaal in afwachting van wat er zou komen. En dan staat er dit. Plotseling was er een geluid alsof er een stormwind door het hele huis waaide.
Het waaide niet echt, maar het was het geluid van een stormwind. En er waren een soort van vuurvlammen te zien, uiterlijke tekenen. Dat vuur verdeelde zich en kwam op hen allemaal. En ze werden allemaal vol van de Heilige Geest en begonnen allemaal in andere talen te spreken. Het waren talen die Gods Geest hun gaf. Dus er waren in die eerste gebeurtenis een aantal duidelijke kenmerken, tekenen, waardoor mensen konden weten, er is daar iets bijzonders aan de hand. Die talen hadden ook een functie, want het overtuigde de omstanders dat er iets bovennatuurlijks aan het plaatsvinden was. Want lezen we verder, in Jeruzalem woonden godsdienstige Joden uit alle volken van de wereld. Toen ze het geluid hoorden, kwamen ze allemaal kijken. En ze waren heel verbaasd, want iedereen van al die verschillende volken hoorde de 12 apostelen in zijn eigen taal spreken. Dus ze kwamen van heinde en verre, Afrikaanse talen, Russisch, ik weet niet wat er toen al allemaal was, zover nog niet, misschien dat daar al mensen wonen, geen idee. Maar van alle gebieden waar verschillende talen was, hoorden ze de mensen spreken. En ze waren heel verbaasd. Stom verbaasd, zeiden ze. Die mannen daar zijn toch allemaal Galileërs? Die spreken toch Aramees? Waarom horen we ze in onze taal spreken? Of Hebreeuws, die tijd Aramees waarschijnlijk. Hoe kan het dan dat we hen in onze eigen taal horen spreken? Want we zijn hier met Parten, Mede, Elamieten. Nou, en dan volgt er een hele lijst van de herkomst waar ze allemaal vandaan komen. En gaat het dan verder? En we horen allemaal die mannen daar in onze eigen taal vertellen over de geweldige dingen die God heeft gedaan. Ze waren stom verbaasd. Ze wisten niet wat ze ervan moesten denken. Ze zeiden tegen elkaar, wat is hier toch aan de hand? Maar andere mensen zeiden spottend, ze hebben gewoon te veel gedronken. Ze iets te diep in het glaasje gekeken. Is knap als je diep in het glaasje kijkt dat je ook echt andere talen kunt spreken. Maar ze dachten het. Waarop Petrus, een van de discipelen, meteen reageerde en zegt, beste Joden en alle andere mensen die in Jeruzalem wonen, luister goed naar mij. Jullie denken dat deze mensen dronken zijn, maar dat zijn ze niet. Want het is pas 9:00 s'morgens. Oftewel, er is nog geen enkele kroeg open. Ze zijn niet dronken. Maar dit is waarover de profeet Joël honderden jaren daarvoor heeft gesproken. Letterlijk heeft voorzegd dat het zou gaan gebeuren. Hij zei, aan het eind van de tijd, zegt God, zal ik mijn geest uitstorten op alle mensen. En Petrus begon toen een hele lange toespraak, waarin hij aantoonde dat de mens en ook zij door de zonde van God waren losgekomen. En dat zij, die niet lang daarvoor nog stonden te roepen, kruisig hem. Want ja, Jezus was niet lang daarvoor, 50 dagen daarvoor gekruisigd. Of opgestaan, iets daarvoor gekruisigd. En gestorven. En dat was naar aanleiding van dat verzet vanuit de Joden, die de Romeinen opzweepte om Jezus hun kruisdood te geven. En ze kwamen erachter dat ze een grote fout hadden gemaakt. En dat kwam hard bij ze binnen. Want vervolgens staat er, en toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart geraakt. Er gaat een hele toespraak van Petrus aan vooraf. Het is ze diep in hun hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u. Keer je niet langer bij God vandaan, maar draai je om in de richting van God. Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. En Petrus vertelde nog veel meer over Jezus. En hij moedigde hen aan om zich uit deze slechte wereld te laten redden. De mensen die zijn woorden geloofden, lieten zich dopen. Zo sloten zich op die dag ongeveer 3000 mensen bij de gemeente aan. Dat moet een hele lange doopsessie zijn geweest. Misschien herinner je nog waar het nummer over ging voorafgaande aan deze toespraak. En in dit nummer is eigenlijk Jezus aan het woord. Jezus die je uitnodigt. En die dit niet alleen zegt, zoals misschien heel veel mensen in je leven wel eens wat beloofd hebben, maar niet waar hebben gemaakt. Maar die het in het hart van honderden, duizenden, miljoenen, miljarden mensen heeft waargemaakt. Dat hij zegt, laat me je ogen openen.
Hè? Laat me je helpen om te zien wat waarheid is. Zodat je mijn hart op een nieuwe manier zult zien. Kom dichterbij dan je ooit bent geweest. Laat me binnen zoals nooit tevoren. Breng mij elk gebroken deel. De wonden en littekens van wie je bent. Ik droog al je tranen. Ik draag jouw naam in mijn hart. Wees stil en vertrouw op mijn plan. En schuil in mij, dan zul je zien. Ik ben meer dan je ooit hebt gedroomd. Jouw dagen en jouw tijden zijn bestemd voor onze dans. Anders vertaald, jouw dagen en jouw tijden zijn verweven met de weg die ik met je wil gaan. Een weg die gevuld is met het ervaren van vrede, onvoorwaardelijke liefde, hoop op wat er komen gaat en rust. Niet een weg waarin de hele wereld in één keer fantastisch is, een soort paradijs. Nee, nog steeds levend in de gebrokenheid van deze wereld, zolang het duurt. Maar te midden van die gebrokenheid Gods troost en nabijheid ervaren. Te midden van die gebrokenheid zijn rust, vrede en hoop ervaren. En onvoorwaardelijke liefde, dat is een groot verschil. In deze tekst herken je de uitgestrekte hand van Jezus. Het is natuurlijk aan jou of je zijn hand aanpakt. Misschien durf je die hand niet zomaar aan te pakken. Misschien wil je eerst kijken of hij werkelijk anders is dan de stemmen die jou eerder wat hebben beloofd, maar je hebben beschadigd. Maar ik geloof dat Jezus ook die voorzichtigheid niet afwijst. Hij dwingt niet, hij nodigt je uit. Maar misschien is het wel het moment om die keuze te maken. Misschien is Pinksteren 2026 voor jou het moment om ja te zeggen tegen die uitnodiging van Jezus. En als je dat doet vanuit een oprecht hart, ontvang je ook Gods geest. Word je opnieuw met God geconnect en daarmee zul je in toenemende mate zijn rust, vrede, hoop en onvoorwaardelijke liefde gaan ervaren. God houdt zoveel van de mensen, ik las het net al, dat hij zijn enige zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in hem gelooft, die voelt en erop vertrouwt dat het waar is, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwig leven hebben. En ik wil dit deel afsluiten met gebed. En tijdens dat gebed wil ik je eigenlijk die uitnodiging van Jezus nog een keer doorgeven. Wil ik je vragen, als jij die keuze wilt maken om vandaag die stap te zetten om Jezus te gaan volgen in je leven. Als je bewust bent van je zonde. Als je het offer wat de Heer Jezus heeft gebracht voor jouw zonde wil aannemen en hem wil volgen en gehoorzaam zijn. Dan kun je dat heel eenvoudig kenbaar maken. Straks, terwijl we allemaal aan het bidden zijn, allemaal onze ogen gesloten houden, wil ik je dan vragen om, als je dat wilt, zichtbaar te maken door duidelijk je hand op te steken. Even oogcontact te maken met mij. Het gaat niet om mij, het gaat om jouw hand. Het gaat om dat jij een daad bij het woord voegt. Maar ik zal je hand die je opgestoken hebt ook beantwoorden. En ik zal afsluitend voor de mensen die hun hand opsteken ook bidden en danken. Pinksteren 2026. Wordt het de stap die jij zet in de richting van Jezus? Laten we bidden. Heer God, ik wil u zo danken voor uw liefde, voor uw trouw. Ik wil u zo danken dat u ons zo uniek heeft gemaakt. Iedere ziel is weer uniek. Toegevoegd aan ons lichaam. Levend door uw geest. Heer, en ik ben u zo dankbaar dat u ons niet heeft losgelaten. Dat u tegen niemand zegt, wat jij hebt gedaan is te erg. Nee, dat u, Heer Jezus, naar deze wereld kwam om te sterven voor al onze zonden. En dat wanneer wij ja zeggen op uw uitnodiging, we ook mogen weten dat we kinderen van u zijn. En dat we in toenemende mate mogen gaan ervaren wat dat betekent in ons leven. En dat we uit mogen zien naar de belofte die u heeft gedaan. Eens te mogen zijn waar u bent. Op een plek waar geen dood en ziekte en verdriet en pijn meer is. Op een nieuwe wereld die we betreden vanuit onze eigen vrije wil. Heer, ik wil u zo danken dat die gelegenheid er nog is. En ik wil u zo bidden voor iedereen die hier in de zaal zit. Voor iedereen die dit op een andere plek
terugkijkt of nu kijkt, terwijl ik hier sta. Ik wil u bidden of u ons hart wilt aanraken zoals u dat alleen kunt. Dat we overtuigd mogen zijn van uw waarheid. Van het feit dat als u zegt, Heer Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij, dat we zullen begrijpen dat dat waarheid is. Heer, raak ons hart aan. Zodat we hier niet vandaan zullen gaan zonder die keuze te hebben gemaakt. Heer, ik zeg vaak, dat is de belangrijkste keuze die ik in mijn leven heb gemaakt. En voor geen goud van de wereld zou ik terug willen naar die tijd voordat ik die keuze maakte. Niet omdat ik in de goot lag. Maar omdat ik toch iedere dag zoekend was om de leegte in mijn hart te vullen. Heer, raak ons hart aan. Terwijl iedereen nog een moment zijn ogen gesloten houdt, wil ik je vragen, als jij vandaag deze keuze wil maken om het offer van de Heer Jezus te aanvaarden en hem te willen gaan volgen en gehoorzamen, maak dat dan zichtbaar door even oogcontact te maken en duidelijk je hand op te steken. En hou even je hand op tot ik je hand heb gezien. Ga je gang als je dat wilt. Steek je hand maar op. Dankjewel, ik heb je hand gezien. Ik heb ook je hand gezien achter en ik heb je hand gezien daar. Dankjewel, ik heb jullie drieën hier je hand gezien. Dankjewel, ik heb je hand gezien daar. Dankjewel, ik heb jou en heb jouw hand gezien daar. Dankjewel, ik heb jouw hand gezien hiervoor. Laat je niet weerhouden door degene die naast je zit. Dankjewel, ik heb je hand gezien daarachterin. Dit is een keuze die je zelf maakt. Een blijmoedige keuze. Wil je hem nog maken? Maak dat dan duidelijk door je hand op te steken. Heer God, ik wil u zo danken. Ik wil u zo danken voor al deze mooie mensen die hun hand hebben opgestoken. Heer, ik wil u danken dat zij de keuze hebben gemaakt. En daarmee in hun hart hebben gezegd. Ik wil de Heer Jezus volgen en hem gehoorzaam zijn. Heer, ik wil u zo bidden of u in hun leven wilt uitwerken wat u belooft. Dat ze ten volle mogen gaan ervaren de vreugde die daarmee gemoeid gaat. Niet in een volmaakte wereld, maar te midden van de onvolmaaktheid de vreugde van een kind van u zijn. Heer, dank u wel dat er iedere week opnieuw weer mensen zijn die keuze maken. Iedere week weer mensen zijn, Heer, die de keuze maken om zich te laten dopen als uiterlijk teken van die keuze. Heer, ik wil u zo danken voor uw liefde en voor uw trouw, die alsmaar doorgaat. En dat we nog de kans hebben om deze keuze te maken. Ik dank u daarvoor in Jezus' naam. Amen. Ja, voor iedereen die zijn hand heeft opgestoken, ik wil je van harte feliciteren. Ik zei al in mijn gebed, voor geen goud van de wereld zou ik terug willen naar de tijd daarvoor. Omdat het me zo enorm veranderd heeft, in positieve zin. En daar ben ik iedere dag dankbaar voor. En dat gun ik iedereen en we willen je ook graag iets meegeven. Achter deur 3 staat een boekenhoek. Het is niet verplicht, maar voel je vrij om daar even een gouden envelop op te halen. Daarin zit een boekje waarin we je handreikingen willen geven. Hoe nu verder? Wat zijn vervolgende stappen die je daarin kunt en mag zetten? Dus haal dat boekje even op. Heb je geen Bijbel? Dat geldt voor iedereen die hier zit. Heb je geen Bijbel en wil je die wel graag hebben? Die zijn gratis te verkrijgen bij de boekenhoek. Een Nieuw Testament, tweede deel van de Bijbel in begrijpelijke taal. Dus wees uitgenodigd om daar voor jezelf één of meer, misschien wil je het wel uitdelen aan anderen, neem ze mee. Dan gaan we nu over naar het volgende deel van dit programma. Maar we zingen eerst.

Dus we zijn alweer aan het einde gekomen van deze ochtend zo ongeveer. Bedankt dat je er was. Fijn dat je hebt meegekeken. Ik hoop dat je het online ook net zo hebt mogen beleven als wij hier. En heel graag tot de volgende keer. We hebben dus het laatste nummer, I've Got Joy, nog voor jullie in de aanbieding. Hele fijne zondag verder.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Hi sister, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
6: Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
7: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Hi sister, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
4: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
7: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus?
6: I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Lord, why didn't you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.
1: Hi sister, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
8: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland.

0: Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De onzichtbare oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
2: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een Bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het Bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
7: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
10: De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
11: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

Glory. Glory. Glory.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Hi sister, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
7: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
8: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.

33 keer terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment. Allemaal in één grote hitlijst. Top 33! Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst. En ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18, vers 21... dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
7: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
10: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die terneergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

God Radio, het geluid van hoop.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What are they doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Hi sister, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
7: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
8: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
9: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstel.nl.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Paulus spreekt over de komst van Jezus naar de wereld als een groot mysterie. Hij schrijft in 1 Timotheus 3 vers 16... Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van ons geloof. Hij, God, is geopenbaard in een sterfelijk lichaam. De eeuwige God is in menselijke gedaante naar ons toegekomen. In de gedaante van een klein en weerloos mensenkind. Het is alsof God tegen zichzelf heeft gezegd: ik weet wat ik zal doen. Ik kom naar hen toe en wel zo dat ze mijn liefde kunnen zien en mijn liefde kunnen aanraken. Jezus, Gods volmaakte liefde, gewikkeld in een dekentje, in onze armen. In hem werd Gods liefde voor mensen zichtbaar. Dit is het Godsgeheim. God werd mens en gaf zichzelf de naam Jezus, verlosser. Paulus noemt de geboorte van Jezus een groot mysterie. Hij zegt: God is geopenbaard in een sterfelijk lichaam. Paulus gebruikt hier het Griekse woord phanero. Het betekent niet zich openbaren aan iemand, maar zich openbaren in iemand. God heeft zich op een volmaakte wijze geopenbaard in Jezus. De manier waarop Jezus met mensen omging, is de manier waarop God met ons omgaat. God is barmhartig, zoals Jezus barmhartig is. God is rechtvaardig, zoals Jezus rechtvaardig is. En God heeft lief, zoals Jezus lief heeft. Het is tijd dat we God leren kennen als de God die als Jezus is. Zoals Jezus is, zo is God. Zoals de Zoon is, zo is de Vader. Wie aan Jezus voorbij gaat, zal God nooit vinden. Vanaf het moment dat de eeuwige God besloten had door een scheppingswonder mens te worden, zou hij in deze mens voor altijd en eeuwig God en mens zijn. Jezus is God in vlees en bloed. God in eigen persoon. Dit mysterie lag verborgen in de woorden van Jezus toen hij zei, Johannes 8, vers 58... Ik ben van voor de tijd dat Abraham er was. Jezus Christus is God en mens in één persoon. Daarom zei Jezus, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik niet op eigen gezag, maar op gezag van de Vader die in mij woont en door mij werkt. Johannes 14, vers 9 en 10. Jezus is de eeuwige vlees geworden, ik ben. We kunnen Jezus nooit loszien van de Vader. Nu niet, toen niet. En voor het ontstaan van de wereld niet.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
7: Holy, holy. Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

does. No fear in the perfect love of Christ.

0: He slams one door and opens another. That's just the God that you and I serve. So I just want to leave that with you tonight. Fear not, whatever situation you find yourself in. Fear not, for I, the Lord, am with you. And the good work that I have begun in you, I am going to see that work to completion in your life. So rejoice with exceeding great joy and bring everything to him, not in fear, not in consternation, but by faith with prayer and supplication. Let those requests come to God. And he will give you the peace that passes all understanding, because that's who our Lord is. Aren't you glad you know him? If you don't know him like that, close your eyes and say, Lord, I come to you humbly. Become the Lord of my heart. I give you control of my life. Help me never to live in the flesh again, but to live in your spirit, so that I will not fulfill the lust of the flesh, like we just read in Romans. Those that walk in the spirit do not fulfill the lust of the flesh. But remember, the flesh is always at war with the spirit, and the Holy Spirit is always tugging your heart to come his direction, come his way. And a lot of times it's an uncomfortable place to go, because our carnal man wants what it wants when it wants it. Amen. God, your kingdom come. Your will be done in all of our lives. In Jesus' name. Amen. It's been a joy being with you tonight. Liz has been on the other side of the cameras, keeping this thing with the shiny side up. Remember, this weekend in Parkersburg, West Virginia. Next weekend in Seattle, Washington. The weekend after that in Honolulu, Hawaii. The weekend after that in Kailua, Hawaii. It's going to be a great time. We'd love to see you at one of those meetings, or tell your friends about it. Please give a thumbs up to this program so that the algorithms can be kind to us. Tell more of your friends about this. We would love to have our audience grow with worshipers just like you. Remember the book at terrymcalman.com. And all of our products are there. Our schedule is there. You can make a donation if God puts it in your heart. Just visit the website and say hello. We love you. We bless you. Until next time, either here or there, or in the air. Bye-bye.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden.

0: of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
1: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
2: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why didn't you come?
7: Take away the storm. What are they doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
9: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
11: Hi zuster, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond, The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
9: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
0: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
3: The Weekend Show.
4: The Weekend Show.
5: Dit is Guard Radio. Het geluid van hoop.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
9: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
7: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
3: Take away the storm. What are they doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Hi sister, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
6: Holy, holy, holy are you, Lord.
7: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship. Just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Als het geluid van